0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Die voorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.
4: Good morning.

0: Ja, dat was mijn beste poging tot zingen. Het zal ook de laatste zijn. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Pam, pam. Lekker. Ik kom maar even gezellig in met de ochtendgymnastiek. Ik ben Rea en de komende 3 uur ben ik bij je met de allerleukste, allerlekkerste muziek. De gezelligste weetjes, maar belangrijker nog, de allerleukste collega, Roby.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat zitten we hier allebei fris en fruitig te wezen?
1: Ja, wij zijn hartstikke fris en fruitig.
0: In ieder geval allebei met nat haar. Dus we hebben gedoucht, dames en heren. Dat is duidelijk.
1: Het is fijn voor iedereen die meeruikt.
0: Ja, precies. Oh, wat goed dat er nog niet zoiets is als Smello Radio.
1: Nee. Het is voor iedereen beter, denk ik.
0: Hoewel jij wel altijd heel lekker ruikt. Dat moet ik wel even zeggen.
1: Dankjewel. Ik heb jou ook nog niet betrapt op stinken. Dus heel fijn.
0: Heel fijn. Ja, je zit ook op gepaste afstand. Hou dat vast.
1: Oh.
0: Vandaag hebben we, zoals ik al zei, een heleboel leuke dingen voor je. Van de lekkerste muziekruimte voor jouw verzoekjes. We hebben hopelijk een tussenstand wat betreft de powerplaten race die we hebben.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En natuurlijk beginnen wij de dag zoals altijd met ons hart op afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Heb het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zo ja, zeker. Het is vandaag namelijk de internationale dag voor het behoud van de ozonlaag.
1: Zo.
0: Ik herinner mij toen ik lang geleden nog een klein reaatje was, dat daar voor het eerst een probleem ontstond. Ik wist überhaupt niet wat ozon was. Laat staan dat er een laag van bestond.
1: Kwam allemaal door jouw deodorant, toch?
0: Nou, mijn haarspray.
1: Oh.
0: Want dit was midden jaren 80. Toen werd er dus gezegd dat het gebruik van haarspray een gat in de ozonlaag maakte. We hebben het even niet gehad over de uitstoot van industrie. Dan wel het methaangas van koeien. Want die schijnen daar dus ook een flinke deuk in te hebben geslagen. Maar goed, ik en toenmalig koningin Beatrix waren verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de aftakeling van die laag. Nou ja, wat is het nou, die ozonlaag? Het zit hoog in de atmosfeer, vandaar dat ik het niet kende, want zo hoog was ik nog niet. En het is eigenlijk een soort zonnebril voor de aarde, zo moet je het zien. Het houdt een groot deel van de schadelijke ultraviolette straling tegen. En in de jaren 80, voilà, bleek dat bepaalde door mensen gemaakte gassen die laag ernstig aantasten. En daarom kwam er een Montreal-protocol. En dat was eigenlijk een afspraak om die spullen uit te faseren. Nou, goed gelukt, hè, jongens? Volgens mij is iedereen nog keihard aan het deo spuiten, haarlak, spraypaint, weet ik het wat voor ellende allemaal.
1: Maar ja, we hebben ook een hele leuke trend nu, dat ze de foto's terugbrengen naar de 80's en daar hoef je dan dus geen haarlak voor te gebruiken.
0: Ja, dat is inderdaad helemaal waar. Dat heb jij goed gezien.
1: Ja.
0: Wat ik er wel ingewikkeld aan vind, aan die ethische trend, is dat iedereen op die foto's eruit ziet zoals sterren en fotomodellen eruit zagen in de ethisch. De normale mensen in de ethisch, die hadden gewoon een pluisding hier. Niet zo'n mooie, weet je wel. En die scrunchies die hingen meestal ergens op 6:30.
1: Lekker touperen.
0: Precies. Niet iedereen had geld voor een Aussie of Air Maxjes. Dus wij liepen gewoon in de, nou ja, wat we nu de Temu-versie zouden noemen. Maar wat heette toen? Gewoon de Zeeman en de Vibra.
1: Daar zit nog steeds niks mis mee.
0: Ik zeggen, nee, goed kwaliteitsspul. Als je voor, ja, dat is wel zo. Maar zo mooi als iedereen gestyled is. Oh, hell no. En ja, blauwe oogschaduw, maar niet zo mooi afgewerkt als op die foto's. Bij ons zat het gewoon, zeg maar, tot het je wenkbrauw zo begon. Dat randje daar. Dat is, ja.
1: Ik voel een challenge aankomen.
0: Ja, oh, gaan we, oh, vertel.
1: Dat weet ik niet, lijkt me gewoon leuk om een dagje gewoon helemaal terug te gaan.
0: Zullen we eens kijken of we dat vrijdag kunnen regelen met de andere dames ook?
1: Of ze zover kunnen krijgen, zeker leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja hoor,
0: oh,
1: I'm in.
0: De halve staart en de kuif.
1: Oh. Mag ik touperen?
0: Oké, hier komen we op terug. Maar we waren gebleven bij een veel belangrijker feit.
1: Het gat in de ozonlaag.
0: Ja, potversnokkers. Het thema van dit jaar, namelijk van de internationale dag. Ja, eigenlijk tegen of voor het behoud van de ozonlaag en tegen dat gat. Is Global Action for a Cooler Planet. En daar bedoelen we niet mee dat we er allemaal cooler uit gaan zien. Maar dat we eigenlijk de boel terug willen brengen naar minder broeikasgassen en in koeling. Een internationaal milieuprobleem dat laat zien dat samenwerken echt verschil

0: kan maken. Want zo'n planetaire zonnebril, ja, daar moet jij... Dat willen we graag. Het is hetzelfde als dat je ook liever niet met je bakkes recht in de zon kijkt.
1: Eens.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik heb daar een muziekje bij.
1: Nou.
0: Dat is namelijk als je niet uitkijkt en dat gat wordt steeds groter, dan loop je op een gegeven moment op de zon.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Het opmerkelijke nieuws met Roby en Rea.
2: Bek lekker.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Ja, nou, mijn opmerkelijke nieuws. Ik weet het niet.
2: Kom maar door. Ik kan niet wachten.
1: Het is, ik heb weer eens iets raars. Ik heb iets heel geks gevonden.
2: Vertel.
1: Nou, er was een meneer die is opgepakt in Venlo. In Waanlo.
2: In Waanlo.
1: Dat was naar aanleiding van een strafbaar feit. Niet nader te noemen. Dus,
2: dus we weten niet waarom.
1: Nee, maar hij is opgepakt en die meneer die wilde met zijn advocaat bellen. Nou, dat is logisch.
2: Dat heb je toch recht op?
1: Ja, dus hij kreeg ook van de politie een telefoon.
2: Oké.
1: Om te bellen. En dus hij ging even bellen. En dat mag hij ook apart, hè? Want het gesprek tussen jou en je advocaat is vertrouwelijk. Dus hij werd even alleen gelaten en toen was hij klaar. En toen zei de agent, die kwam die de kamer binnen, die zei, mogen we dan dat toestel weer terug? Want
2: dat lijkt me logisch,
1: dat
2: ja.
1: Is wat de bedoeling is. En toen zei die meneer, die heb ik in mijn kont gestopt. ja.
2: Ja. Hoe moet ik hierop reageren?
1: Nou, dat wisten de agenten ook niet. Die dachten, hij heeft een grapje gemaakt. Hahaha. Nou, kom op man, geef die telefoon. Maar...
2: Wat bezielt je? En sorry, wat voor telefoon was het? Staat
1: ik hoop dus niet zo'n hele grote met een draaischijf.
2: Nokia 3310.
1: Zoiets. Nou, het is nog veel erger dan je dacht. Want ze moesten dus, ze gingen met die meneer in gesprek en... hij had hem daar echt gestopt. En toen zei ze van, nou, kan je hem er dan alsjeblieft weer uithalen? Want ja, weet je. Dat ging niet, want hij had hem heel ver doorgeduwd. En toen moest hij naar het ziekenhuis en geopereerd worden. Omdat ook de artsen hem niet gezellig...
2: Jeetje.
1: Ja.
2: Nou, wat voor les leren we hiervan? Doe dat gewoon niet.
1: Nee.
2: Nee.
1: Sowieso, bellen met je darmen is niet per se.
2: Ja, zou die nu genoeg gestraft zijn voor wat hij heeft gedaan? Ja, dat weten we niet.
1: Dat weten we niet. Ik weet niet wat hij heeft gedaan.
2: Nee. Maar misschien is dit dan ook weer een strafbaar feit. Dus komt er nog een hebba.
1: Ja. Nou, ja, en ik vraag me ook af, want dan krijg je die telefoon terug. Wil je die telefoon terug?
2: Nee, die wil je niet meer terug. Hou
1: maar. Niemand wil meer.
2: Maar doet hij het nog? Nee, nou ja, ik heb zoveel vragen, maar ook weer niet.
1: Nee, misschien moeten we even een uitstapje gaan maken naar onze vrienden in Venlo. En dan gaan we het aan de agenten vragen. Maar ik, ja, het,
2: ja.
1: Gratis tip van Rea en Roby.
2: Ja.
1: Als je met je advocaat mag bellen, doe dan ook alleen dat. Gewoon. Ja. Gewoon, want anders...
2: En hou de telefoon in je hand.
1: Ja, anders krijg je een hele rare situatie.
2: Precies.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Roby. En die heeft vast iets veel minder goors te vertellen dan ik.
2: Ja, ik denk wel dat ik iets leukers heb gevonden. Gelukkig. Een roedel wilde honden in Zambia legt 4000 kilometer af in zoektocht naar partner.
1: 4000 kilometer.
2: 4000 kilometer. Zou jij het doen?
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee, heel eerlijk.
2: Nou, deze wilde honden die hebben dat wel gedaan. En dan denk je, ja, waarom doen ze dat nou?
1: Ja.
2: Nou, Afrikaanse wilde honden paren niet met de roedels waarin ze worden geboren.
1: Dat en is heel fijn, want dan krijg je geen inteelt.
2: Precies. En ze verlaten dus rond hun tweede of derde levensjaar het nest om op zoek te gaan naar een partner. En ja, deze drie broers zijn gevolgd met een GPS-trekker. En die hebben dus een heel stuk van het land afgelegd om een geschikte partner te vinden. Maar zij vermeden daarbij wel drukke steden en hebben gezichtszacht. Dus eigenlijk hemelsbreed hebben ze 420 kilometer afgelegd. Maar omdat ze dus veilig bleven, is het uiteindelijk 4000 kilometer geworden.
1: Och.
2: En het is ook wel nodig om drukke plekken te vermijden. Want daar staan vallen voor ze. En zo is er dus ook een groep gevolgd van drie zussen. Die ook ver kwamen. Maar een van hen is daarbij gestorven in een val.
1: Oh.
2: Ja, heel sad.
1: Maar anders hadden ze zo leuk met elkaar kunnen.
2: Ik weet niet of ze uit hetzelfde nest kwamen. Dat zegt het artikel niet.
1: Ik zou het heel leuk vinden als dat dan. Ja, toch?
2: Ja.
1: Dat je dan drie broers en drie zussen die dan elkaar. They meet in the middle, zo.
2: Ja. Ja. Goed idee. Misschien kunnen we een datingshow voor ze opzetten.
1: Een wolven datingshow.
2: Ja.
1: Ziet deze eruit.
2: Maar dit is
1: alsof hij je gaat redden.
2: Beter nieuws dan waar jij mee kwam.
1: Ja,
2: als
1: zeker
2: ik
1: weten.
2: Het mag zeggen.
1: Nee, dat mag inderdaad. Ja. Dat moet je zeker zeggen. Er wordt hier een wolf. Die moet je gewoon lekker laten wolven.
2: Ja.
1: Er zijn trouwens wel anderen die ongelooflijk lang lopen om bij hun geliefde te komen.
2: Vertel.
1: The Proclaimers.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsbergen 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Alex Warren's Fever Dream en Koortsdroom. En ja, wat vindt hij ervan? Hij vindt het moeilijk, volgens mij. Wat een stuk minder moeilijk is, is wat we nu gaan doen. En dat is namelijk alvast hysterisch vooruitblikken naar het weekend.
1: Lekker, ja, kom maar door.
0: Er gaat een heleboel gebeuren dit weekend. Maar een van de belangrijke dingen vind ik uiteraard, prikkend voor eigen parochie,
1: velen met jou,
0: is wat er aanstaande zondag op Girl Power Radio gaat gebeuren.
1: Vertel.
0: Het nieuwe seizoen van Melk en Wijn gaat starten.
1: Gezellig.
0: Zeker weten.
1: En wat gaat daar gebeuren?
0: Nou, Esa en ik hebben iets nieuws bedacht. Voorheen gooiden we alle jaren door elkaar en behandelden we eigenlijk de muziek naar aanleiding van het kopje Wordt het oud als melk? Oftewel, zuur, kan je niet meer draaien, is vreselijk, moet je je verschamen.
1: Gadver.
0: Of wordt het oud als wijn, iedere keer dat je het hoort steeds beter.
1: Ja.
0: Maar ja, dat werd zo'n ongelofelijke chaos, dat we van de ene kant van het spectrum naar de andere. En toen dachten we gaan dit proberen te ordenen. Dat is best ingewikkeld voor twee mensen op het spectrum, maar we hebben ons best gedaan. We hebben een rad en daar hebben we eerst decennia op gezet.
1: Ja.
0: Gingen we het decennium draaien en daarna hebben we voor elkaar een jaar uit dat decennium gedraaid.
1: En
0: dat jaar gaan we behandelen.
1: Nou, en welke jaren gaat het om dan?
0: 2003 en 2007.
1: Perfect.
0: Nou, dat wilde ik zeggen.
1: Ja.
0: Ik heb 2003. Daar ben ik helemaal niet boos over. Want er kwamen natuurlijk maar 8 nummers uit in 2003. Dus ja,
1: houdt het lekker overzichtelijk.
0: Ja, houdt het overzichtelijk. Ja. Hoef je twee. Nee, dat is dus absoluut niet waar, kan ik je vertellen. Het was een zeer productief muziekjaar. En als vooruitblikje op dat programma van zondag, dat is trouwens van 10 tot 12. Hartstikke live hier vanuit de studio. Met onze oogjes nog dicht, vermoed ik. Ja, maar jij mag gewoon lekker in je bed liggen met een kop thee en lekker luisteren.
1: Luister alleen, ja.
0: Ja, en ik heb aan jou gevraagd, want ik heb uiteraard die show wel al voorbereid. Ik heb 8 liedjes die ik daarin ga draaien. En aan jou heb ik gevraagd welke van de 8, ik ga ze niet de titel noemen, maar
1: een nummertje.
0: Een nummertje. En welk nummer heb jij gekozen?
1: Ik heb nummer 6 gekozen.
0: Ja jongens, en nummer 6, dat is me een feestje. Als je nog in je nest ligt en je bent eigenlijk best wel een beetje te laat voor je werk aan het komen, dan is dit je cue. 1, 2,
1: let's go!

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, lieve Roby?
2: Een wolk kan honderden tonnen wegen.
1: Doe normaal.
2: Nee, dat is echt zo.
1: Oh.
2: Dus je zou denken, het is één grote boel met watten. Maar schijnbedriegt. Een wolk van ongeveer 1 kubieke kilometer kan zo'n 500.000 kilo aan water bevatten. En dat is ongeveer 500 ton.
1: Oké.
2: Ja?
1: Hoe is dat? Ik heb ineens vragen.
2: Kom maar
1: ineens,
2: door.
1: Ik heb ineens vragen. Stel hè, zit in het, je bent een vliegtuig. Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig.
2: Ja.
1: En je hebt bedacht dat je er doorheen moet om erboven te gaan vliegen. Want dat is wat we blijkbaar altijd doen.
2: Ja.
1: Dat moet dan toch ook tegendruk geven op jouw toestel. En wat doet dat dan?
2: Oké, nou...
1: Ja, nu ga ik ineens helemaal bescheiden
2: in.
1: Zo expert
2: ben ik ook niet.
1: Natuurkunde, wat is het?
2: Ik denk gewoon dat het vliegtuig een beetje nat wordt.
1: Mm.
2: Ja, en je denkt dan, waarom blijft dat überhaupt in de lucht hangen? Waarom dondert het niet naar beneden?
1: Nou, inderdaad. Waarom is dat?
2: Waarom is dat? Vochtige lucht is minder dicht dan droge lucht. En het is verdeeld in heel veel piepkleine druppeltjes. En die blijven eigenlijk zweven.
1: Wat cool.
2: Ja, heel cool.
1: En ik heb vragen.
2: Ja, ik ook, maar ik denk niet dat ik de antwoorden heb. Maar ik kan het proberen.
1: Ja, nee, ik moest heel erg lachen om jouw opmerking. Of droge lucht. Wat zei je nou? Is dicht.
2: Minder dicht.
1: Minder dicht. Droge lucht minder dicht dan natte lucht?
2: Nee, vochtige lucht is minder dicht dan droge lucht. Oh, zei ik het verkeerd?
1: Nee, nee, nee, juist niet. Maar dan is droge lucht dus dichter.
2: Ja.
1: Ja, ja, oké. Ik had ineens een... goed, never you mind.
2: Willen we weten waar je was?
1: Nee, zeker niet.
2: Oh, was,
1: zeker
2: je, niet. Was je misschien met je hoofd in de wolken?
1: Dat zou zomaar gekund
2: hebben. Ja.
1: Ja, ze schijnen zelfs voor de maan te vallen, die wolkjes. Dat je het even niet weet.
3: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
4: Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Corinne Bailey Ray met Girl Put Your Records On. En jullie
1: kunnen dat ook.
0: Ja, jullie kunnen ervoor zorgen dat wij jullie plaatjes opzetten. Zo, dat is ingewikkeld. In het derde en ook laatste uur van deze show hebben wij altijd ruimte voor jullie verzoekjes. En dat betekent dat jij ons kunt vertellen wat je graag wilt horen. Er is een aantal regels. 1. Het moet in de database staan. En dat is bij ons een hele bijzondere. Daar kan je zelf niet zoveel aan doen. Maar soms denk je, nou, dit hebben ze zeker niet. Hebben we het wel. En soms denk je, nou, dit moeten ze hebben. Hebben we het niet. Overigens, als dat wel een goede plaat is die je aanvraagt, maar we hebben hem niet, dan gaan we wel proberen hem in die database te krijgen. En dan zou je hem een van de volgende dagen kunnen horen. Meer reden om te blijven luisteren. Je verzoekje kun je indienen door een appje te sturen naar nummer 06-34-60-6464. Ging dat te snel voor je? Dan kun je natuurlijk ook gewoon naar de Girl Power Radio website. Die kun je vinden op, heel verrassend, www.girlpowerradio.nl. Of je downloadt gewoon de gratis Girl Power Radio app. Dat is te vinden in elke app store. Kost je geen geld, hoeven geen gegevens van je te hebben. En als je die dan toch hebt, die app, daarin kun je ook stemmen op de powerplaat. Maar er zitten ook vette winacties in, met enige regelmaat. Dus ik snap niet waarom je die nog niet hebt. Stel je nou toch eens voor, lieve Robi,
1: ja,
0: dat jij niet naast mij zat.
1: Ja, dat zou heel sad zijn, ja.
0: Precies, maar dan mocht je wel een plaatje aanvragen.
1: Oeh.
0: En jij kende de regel, geen panfluit. Krijg ik namelijk pijn van aan manieren.
1: Oh, die wilde ik net aanvragen.
0: Ja, geen zamfier, sorry schat.
1: Oh, nou.
0: Wat dan wel?
1: Editors?
0: Dat mag altijd.
1: Mag dat altijd?
0: Dat mag altijd.
1: Nou, dan graag Smokers Outside the Hospital Doors.
0: Komt-ie. Het eerste verzoekje van vandaag. Dat vind ik, yes, dan toch wel weer cool. Vind je niet?
1: Ja, vind ik ook.
0: Nou, hij heeft er helemaal geen zin in. Ik weet niet waarom niet.
1: Maar ik wel.
0: Ja, ik snap dat jij er zin in hebt. Oh. Maar de Smokers Outside the Hospital Doors.
1: Ja, eigenlijk roken kan niet meer, hè,
0: nee,
1: jongens?
0: Kan niet meer. Ik denk dat dat het is.
1: Des,
0: dan gaan we...
1: Verboden.
0: Verboden te roken, ja. Hij zegt, ik ben er. En hij zegt, ik ben er niet.
1: Oh.
0: Dus hebben we een andere, hebben we een alternatief, lieve Robi?
1: Wat?
0: Dit kan het dus gebeuren, hè? Als
1: Papillon?
0: Je van panfluit naar roken. Nou, die moet toch wel willen. Ik heb die zelfs 2 keer, dus ik zou zeggen... Yes!

0: Anne!
1: Anne! Oei! Ja, dit was Busy met zijn versie van Anne uit Beste Zangers. Ik weet niet of Herman van Veen dit bedoeld had.
0: Maar het is wel gezellig.
1: Het is wel gezellig. Ja, het is dansbaar. Kort en dansbaar. En Anne...
0: Hele vieze dingen zegt hij ook niet.
1: Ja,
0: dus
1: nee. Maar ze moet vooral niet zoveel lawaai maken. Anne, ja, want hij krijgt klachten van de buren.
0: Oei.
1: Ja.
0: Anne, behave.
1: Ja, precies. Anne, heb je dan geen enkel gevoel voor stijl?
0: Hey.
1: No. Oh, nee hoor, Anne, het is allemaal prima. Alle meisjes die Anne heten, heads up to you. Sorry inderdaad. Het is alweer het einde van dit eerste uur Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Gelukkig zijn er nog twee hele uren waarin we jullie verschrikkelijk gaan vervelen met...
0: Nee, niet vervelen. Nee.
1: Nee.
0: We hebben juist hele leuke dingen.
1: Wat gaan we doen?
0: Nou, wij gaan de powerplaat horen.
1: Yay!
0: En de kandidaten daarvoor. En we gaan het muzieknieuws horen.
1: Ook goed.
0: Ja, ook goed. En daarnaast, daarna komen er twee hele, hele sterke vrouwen.
1: Oh, ja. Wij zijn het niet.
0: Wij zijn, nee. Dus naast ons komen er nog twee.
1: Wauw.
0: Ja, maar...
1: Past dat wel hier?
0: Zeker. Maar nu eerst het nieuws.
1: Het nieuws, ja. En dan dus meteen de powerplaat van deze week. Ik ga wel even voor de mensen, want ik kondig hem niet aan straks. Even vertellen wie het is. Of jij moet vertellen wie het is, want het was jouw favoriet. Die heeft gewonnen.
0: Ja, het was Ellie Goulding.
1: Met?
0: For Your Entertainment.
1: Tadaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de komende gesprekken. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op de grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door het diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Best 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.
5: Dit is de powerplaat van deze week.
6: You

0: De powerplaat van deze week. Keihard gewonnen vorige week. Tot jouw grote vreugde, toch?
1: Ja.
0: Ja, want dit was jouw lievelingsfavorietje. Aller lievelings.
1: Ja. Ja. Niks ten nadele van Miley en LP, maar ja, dit...
0: Ja, dat voor jou was het vrij snel duidelijk. Deze moet winnen en je hebt gewoon gelijk gekregen. Dat is heel grappig. Als ik iets wil dat iets wint, dan stemmen jullie altijd precies het tegenovergestelde. En als deze knappe vrouw iets wil, dan doen jullie het wel goed. Dus ik geloof dat ik jou
1: pretty
0: dan...
1: Pretty please, sugar on top.
0: We hebben 3 nieuwe kanshebbers voor deze week.
1: Ja.
0: Dat zijn in willekeurige volgorde Almost Monday, Kiara Savasta en Dove Cameron.
1: Precies.
0: Lieve Robie,
1: ja.
0: Omdat jij deze week voor het eerst bij mij aan tafel zit. Voor deze week, hè, want ik heb maandag zijn Pasquinel en Hugo hebben zich erover gebogen. Gisteren heb ik samen met Helien hiernaar mogen kijken. Mag jij bepilsen welke, je bepilst zelf, welke van de 3 we als eerste gaan draaien en waar we iets over gaan proberen te vinden?
1: We gaan beginnen met jouw favoriet, Dove Cameron.
0: Ja.
1: When in Rome.
0: Prachtig nummer, ja.
1: Ja.
0: Wat kan ik over Dove Cameron zeggen? Dove Cameron maakt muziek. Heeft tegenwoordig verkeringen met ene Damiano David.
1: Ah.
0: En daar gaat dit liedje over. Want voordat je zegt, ja, oh, ga je een vrouw diminishen naar vrouw van? Nee. Dit liedje gaat over hem.
1: Ja.
0: Ze heeft 1 zinnetje erin waarin ze zegt... I wanna crush you to powder so I can breathe you in. Mooie referentie aan het songfestival Gevallen Glaslip. Never forget. Maar ik vind
1: mooi omschreven.
0: Ja, maar ik vind ook dat de tekst heel erg... we moeten verliefd worden, want... ik vind het een beetje desperaat. Ik heb moeite met deze desperate vrouwen. Sorry. Kriebel krijg ik ervan. Dus ik ben blij dat we er als eerste mogen draaien.
1: Ja, dan zijn we er vanaf, toch?
0: Precies, de pleister eraf. When in Rome, Dove Cameron, kans hebben ze nummer 1. Overigens, natuurlijk gaan jullie hier dan dus wel op stemmen, hè?

0: Dove Cameron.
1: Genieten.
0: When in Rome. Ja, geniet als gezellig Gietels. Je bent gewoon weggelopen. Ik bedoel, ik wil niet rot doen. De hele reden dat Robbie niet in beeld was, is omdat ze gewoon is weggelopen. Ja.
1: Nee, sorry jongens. Mijn haar werd een beetje frizzy.
0: Plouzou.
1: Plouzou. Dus even gefixt.
0: Yuzu met je plouzou. Ja, nou dat was kanshebster nummer 1. Als jij op Dove wilt stemmen. Dan kan dat. Dat doe je via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Ja. En vandaag vanaf 1:10 in de Girl Power Radio Insta Stories.
1: Let's go.
0: We hebben nog maar twee kanshebbers. Ik wou het zeggen. Wacht nog even met stem. Je hebt ze nog niet allemaal gehoord. Nee. Je hebt ze nog niet allemaal gehoord. Want we hebben nog over Chiara Savasta of Almost Monday. Zeg het maar.
1: Chiara.
0: Chiara. Die zegt, hi, hallo. Ik dacht even dat ze... want dat is, ik vind dat iets heel Scandinavisch.
1: Hi, hallo. <hello.
0: laughs>
1: Ah, ja.
0: Ja, snap je?
1: Met het accent erbij, ja, zeker.
0: Hi,
1: ja.
0: Hallo. Nee, maar Chiara is Canadees.
1: Oh.
0: Ja, had je ook niet verwacht, hè?
1: Nee.
0: Nee. Ze is Frans-Canadees.
1: Ah, oui.
0: Montreal, Chiara Savasta. Je pense. En zij zegt in het liedje, ik ben een beetje in mijn eigen bubbel hobbit. En ik denk dat het goed voor me is om naar buiten te gaan en hi, hallo te zeggen tegen vreemden. Chiara, laat me je vertellen, dat is niet altijd een goed idee. Maar misschien luister ik te veel moordpodcasts. Dat kan.
1: Het kan ook goed aflopen,
0: het
1: kan,
0: maar het is meestal niet zo. Nee, het is niet zo. Nou, dat. Dus nu voor de liefhebbers en ook voor de mensen die er niet van houden, want ze komt gewoon keihard door je speakers blazen. Chiara Savasta met hi, hallo.

0: question. What the fuck is...
1: Genuine answer. Not you. Sorry. Ja, ik vind dit... Heig meisje, trying to be a West Coast girl, wat je niet bent.
2: Je kan ze niet allemaal haten, hè?
1: Nou, moet jij eens opletten. Oh. Wat ik allemaal wel niet kan.
2: Nee.
1: Nee, het is niet, nee, ik haat haar niet. Het is vast een hele lieve meid voor de oma en de moeder. Maar ik vind het gewoon...
2: Nee.
1: Ik vind deze muziek... Ik vind het zo makkelijk. Er is een hele stroom van zolderkamerschrijfstermeisjes die dan een distortion op een gitaar gooien. Het is één akkoord. Het is echt... En dan een beetje er doorheen praten, want dat is leuk. En dan bij voorkeur iets met fuck. Of,
2: fuck.
1: Of hate. En dat is leuk. Ja, vriendin.
2: Piep.
1: Nee. Ja. Nee, dat mag je hier gewoon zeggen. We gaan uit van... Nou ja, goed. Nee, ik ging bijna geschiedenisles geven. Doe maar niet. Dus nee, niet mijn favoriet. Maar nee. Misschien wel die van jou. En dan moet je op de stemmen. Maar, of en.
2: Ja.
1: We hebben het lekkerst voor het laatst bewaard.
2: Precies. En daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Wij hebben deze week dezelfde voorkeur.
2: Ja.
1: Wij vinden van de drie kanshebbers dit de lekkerste. Almost Monday met French Kids. Kijk of jij dat ook vindt.

0: wij weten wel wie er moet winnen volgende week. Maar wij gaan er niet over. Jullie gaan er over. Jullie kunnen stemmen. En dat
1: stemmen, stemmen, stemmen.
0: Doen via de website, de app. En straks ook via de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories. Oh, en je kan tot morgen 6 uur stemmen. Dus ik zou wel even, ga er even achteraan, jongens.
1: Ik zou het wel weten, jongens.
0: En dan is het tijd voor de Zin in een plaat. Een plaat die helemaal niets te maken heeft met dat powerplaatgeweld wat je zojuist hoorde. Maar waar Robie zin in heeft.
1: Waar ik zin in heb.
0: Waar heb jij zin in?
1: Nou, ik heb zeker zin in... Ik heb een t-shirt aan. Ik heb 2 jaar geleden een prachtige reis mogen maken door Amerika. En vooraf zag ik dat ex-ambassadors gingen optreden in Portland. En toen dacht ik, daar wil ik bij zijn.
0: Okay.
1: Dus dat werd ons mikpunt ook om daar op tijd te komen. En dat was een hele ervaring. Mensen die alcohol wilden drinken moesten apart blijven staan in een, ja, een hok. Is een beetje onerbiedig om het te zeggen. Maar
0: dat was het wel.
1: Zodat
0: eigenlijk
1: de mensen dus die daar buiten staan niet per ongeluk alcohol kunnen drinken. En dat was een heel klein zaaltje. En dat vond ik heel erg leuk. Want eigenlijk wil je iedere artiest in een klein zaaltje zien waar je fan van bent.
0: Ja.
1: Ze begonnen wel een beetje laat. Dus tegen de tijd dat we een beetje door onze pootjes begonnen te zakken.
0: Kwamen ze eens een keertje aankakken.
1: Ja, maar ze hadden daar een goede reden voor.
0: Oh, vertel.
1: Ja, er was iets met de instrumenten. En die zaten in een busje die, geloof ik, vertraagd was. Ja, en zonder instrumenten wordt optreden toch wel heel lastig.
0: Handklap.
1: Ja. En zouden ze misschien nog een eind mee komen. Maar ik ben blij dat ze hun instrumenten uiteindelijk hadden.
0: Ja.
1: Dus,
0: en was het legendarisch?
1: Het was zeker legendarisch. Ook omdat je ergens bent waar je nog nooit bent geweest. En een zaaltje waar je nog nooit heb gestaan.
0: Cool. Heel ja, cool. En wat gaan we luisteren van X-Ambassadors?
1: Wij gaan luisteren naar Half-Life.
0: Wee!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen eruit op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: toen in de jaren 80 dit nummer uitkwam van de Dolly Dots. Ja, ja, je hoort ze. En ik heb zelfs achter mij, voor de mensen die meekijken, dit is een platenhoes van de Dolly Dots met hun handtekeningen erop.
1: Heel nice.
0: I know, right? Ja. Everybody listens to the radio. Ja, was het maar zo'n feest. We proberen dat wel voor elkaar te krijgen.
1: Lukt het niet?
0: Niet iedereen.
1: Come on.
0: Ja. Triest, hè? Zo ja. Jammer.
1: Zij missen wat.
0: Zeker weten. Wat ze bijvoorbeeld missen is het muzieknieuws met Roby.
1: Yes, dat klopt. Ik heb een heel leuk nieuwtje. Want de bekendste liedjes uit het televisieprogramma Bassie en Adriaan gaan worden gezongen tijdens een concert in Rotterdam Ahoy.
0: Hou op met mij.
1: Ja.
0: Ze dachten, K3 kan het, wij kunnen het ook.
1: Ja, groot gelijk hebben ze. Ik ben er ook mee groot geworden. Kijk links, kijk rechts, kijk nog een keer voor je oversteken moet.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja? Dus ik...
0: Dit is waarom je er nog bent.
1: Precies. Ja. Het was niet alleen leuk, het was ook gewoon heel nuttig.
0: Educatief,
1: ja. Ja. Dat woord zocht ik, maar kon ik even zo vroeg niet vinden.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed.
1: Nee, dus ik vind dat echt heel erg leuk.
0: Maar door wie wordt het gezongen dan? Door Kinderkoor De Leidse Sleuteltjes?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat is een grote live band.
0: Oeh.
1: Ja, en ik weet niet wie het echt gaat zingen, maar... Dat zullen we allemaal wel zien.
0: Den Bas en Den Adriaan zelf. Want die zongen het vroeger zelf, toch?
1: Denk ik niet dat ze dat nog gaan doen op die leeftijd.
0: Nee? Zijn ze niet meer in singing shape?
1: Ik denk het niet meer, nee. Maar ze zijn er nog wel. En ze zijn ook echt heel erg blij met dit nieuws. Wat kan ik me voorstellen?
0: Maar gaan ze dan die Annie? Want ik vond de tekenfilmstrip Basie en Adriaan niet zo. Was ik niet blij van. Die ken je die?
1: Ik heb ergens even een afslag gemist,
0: ja, er was
1: ik.
0: Volgens mij in een... Een omroep die had een gids.
1: Ja.
0: En daar stond een wekelijkse Bassie en Adriaan strip in.
1: Oh.
0: Die ik niet heel lekker vond. Maar dat gebeurt vaak met de verstripping van de mensen.
1: Nee, ik heb gewoon het gezien zoals je het hoort te zien.
0: Zoals je het hoort te zien. Ja. Gewoon lekker op tv.
1: In, B100.
0: Ja, precies. Dikke pixels. En, ja.
1: Maar als jij er nou heel graag bij wil zijn. Ja. Wat ik me kan voorstellen. De kaartverkoop start morgen.
0: Oeh, hoe laat?
1: Ik denk 10 uur, maar dat weet ik niet zeker.
0: Dus wij gaan
1: dat stond er niet bij.
0: We gaan dus met ons klausneusje klaarzitten. Ja. En dan is het de bedoeling dat... Want ik neem aan dat... Heel veel kinderen kennen dit toch niet? Dus er gaan dan toch alleen maar van die dakduifjes als wij zitten?
1: Ja, maar ik bedoel als dat is toch leuk?
0: Ja, en wanneer is dit deze grote partij?
1: Deze grote partij is op 23 april. Volgend jaar wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou.
1: Dus je kan er nog even op oefenen.
0: Ook nog.
1: Maar ik denk ook wel dat de ouders vandaag de dag misschien nog wel Bassie en Adriaan laten zien aan hun kinderen.
0: Ja, of een LP draaien. Want die had ik namelijk. Bassie en Adriaan LP.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, dat had ik dan weer niet, maar ik heb het wel veel gekeken.
0: Fantastisch. Ja, wat. Ja. ik vind het, ja, ik zit even te kijken. Ik heb helemaal geen Bassie en Adriaan muziek. Nou, wat raar.
1: Nee, maar...
0: Het zal je niet verrassen.
1: Misschien zijn de luisteraars blij en anders houden we helemaal niemand meer over.
0: Dat is natuurlijk ook wel weer een dingetje. We gaan even iets heel anders draaien. Destination Calabria. Daarna kom ik bij jou terug met een rant over de 80's en een teaser voor onze luisteraars.
1: Wow, kan niet wachten.

0: Een wilde mix van twee nummers. Hè? Destination Unknown en Calabria. En dat werd dus Destination Calabria van Alex Gaudino. We waren gebleven bij het muzieknieuws.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb ook wat muzieknieuws. Wij hebben namelijk een nieuw programma. Zijn we gestart in september.
1: Ja.
0: En dat heet Soundscrolling. Dat wordt gepresenteerd door Danique en Robin. Normaal gesproken. Ja. En dat programma gaat eigenlijk over TikTok-trends, muziektrends op de social media. En ook niet per se muziektrends. Ik weet toevallig waar het deze week over gaat. Vanavond is de tweede aflevering van Soundscrolling.
1: En laat ik daar nou ook bij zijn.
0: Ik wou net zeggen, ja. Want Robin is op vakantie. Die is even lekker weg. Vakantie klinkt alsof ze maanden weggaat. Maar die is gewoon een paar dagjes ertussenuit. Ja. En dat heb jij samen met Doels en Noah overgenomen.
1: Heel leuk.
0: En we hebben het daar natuurlijk gehad over TikTok-trends en TikTok-muziek. En eentje waar wij het vanochtend al over hadden. Die ethische trend waarin iedereen zijn privédata gewoon lekker aan AI geeft. Even zo je persoonlijke foto uploaden. Zodat zij die data weer kunnen gebruiken om andere rare poppetjes samen te stellen.
1: Precies.
0: Just saying. En zodat je er daarna uitziet als een opgepoetste glamourpoes uit de ethisch. En ik wilde toch even een klein deep dive doen in de muziek. Trends.
1: Yes.
0: We hebben namelijk, en dit vond ik wel heel erg leuk, de absolute trendsetters op dit moment op TikTok zijn Tears for Fears.
1: Ja.
0: Met Everybody Wants to Rule the World. Die wordt heel veel gebruikt onder comfort video's en reisvideo's.
1: Oké. Okay.
0: Verrassende tweede is voor New Order met Blue Monday. Ja.
1: Ja.
0: En dat gaat over het nachtleven. Dan snap je niet helemaal waar het nummer over gaat. Maar top, jeugd.
1: In ieder geval goede muziekkeuze,
0: ja, lekker,
1: toch?
0: Lekker gewerkt met z'n allen. En als derde, Eurythmics' Sweet Dreams Are Made of This. En dat is met name voor make-up video's en dramatische lip sync. Ja, I know. Ah. Het is heiligschennis, maar luister. Hè? Dit is, wij hebben natuurlijk ook gewoon...
1: Dat wij dinosaurussen zijn, kunnen zij niks aan
0: doen. Dat bedoel ik. En wij hebben ook de muziek van onze ouders vertrapt op deze wijze. Dan hebben we ook een lekkere synthpop Italo Disco Golf.
1: Wow.
0: En de band die in de jaren 80 al fout was en waar je eigenlijk een beetje een sukkel was als je ze gaaf vond, die staat nu op 1, Modern Talking. Met Sherry, Sherry Lady. Nou, dat was echt een nummer, dat gooide je toen al het raam uit. Maar nu is het blijkbaar helemaal hipper de pip. Want daar gaat iedereen zijn vintage outfits op laten zien. Ja.
1: Ja.
0: Dan hebben we uiteraard AHA Take On Me. Vanwege de videoclip. En dan bij voorkeur doen ze dat filter over hun TikTokje. Zodat het lijkt alsof ze net zo'n videoclip gemaakt hebben. Dan op de derde plek vind ik een interessante. Soft Cell met Tainted Love. En die wordt gebruikt onder edgy video.
1: Edgy.
0: Edgy.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou ja, want dat is daar, dat is discutabel natuurlijk.
1: Laten we in het midden.
0: En op de derde plek hebben we de storytelling meme klassiekers. We hebben Kate Bush met Running Up That Hill. Ja. En dat gaat uiteraard, dit is eigenlijk sinds Stranger Things keihard gegaan. Dan hebben we er eentje die ik zelf ook heb gebruikt. Hallo, Boomer hier. Matthew Wilder met Break My Stride. En zij doen het voornamelijk met texting pranks. Maar ik heb het gewoon gedaan als wandelen. Ik heb de Camino gelopen.
1: Kijk,
0: Het is een wandelnummer, toch? En als derde, maar zeker niet de minste, hebben we Toto met Africa. Voor feel-good content en memes over het weer. Memes over het weer, ik vind het hilarisch.
1: Okay, ik weet niet wat ik me ermee bij moet voorstellen, maar het zal.
0: Nee, we gaan één van deze nummers draaien. Uiteraard mijn Camino-nummer. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we jullie even vertellen over iets leuks wat we vrijdag gaan doen. Want ik zei het net al, het is superleuk hoor, zo'n AI-filter. En dat je er dan uitziet als Whitney Houston, terwijl je in de werkelijkheid niet eens in de buurt komt van deze lekkere krullenbos. Maar ja, daarmee geef je natuurlijk wel allerlei persoonlijke data weg. Moet je zelf weten, maar ik vind de trend leuk. Maar ik heb geen zin om mijn foto te uploaden in een onduidelijk Chinees dan wel Russisch systeem.
1: Nee, snap ik.
0: Dus ons idee was, we gaan het gewoon
1: doen.
0: Lekker op zijn ethisch zelf doen.
1: Ja.
0: Aanstaande vrijdag ben jij weer bij mij in de ochtendshow.
1: Zeker.
0: Samen met Doels.
1: Ja.
0: En wij gaan met z'n drieën volledig ethisch.
1: Let's go.
0: En we gaan de playlist ook gewoon aanpassen.
1: Oh, ik kan niet wachten.
0: Ja, toch? Dit wordt één dikke vis, hè?
1: Ja.
0: Oh, dat mag je dan niet meer zeggen, hè?
1: Nee, dat is...
0: En
1: denk ik niet dat ze dat in de ethische zeiden.
0: Een groot feest.
1: Festijn?
0: Een fijn, een leuke partij.
1: Nee, dat... Ik was vrij klein nog in de ethisch, maar...
0: Ik was al 10, maar ja, dat. Ja. Dus we hebben de outfit... Ik ga je alvast iets vertellen over een petticoat. Want luister.
1: Oeh.
0: Ja, vriendin.
1: Ja.
0: Toch?
1: Heel leuk.
0: Maar nu gaan we nog even lekker wandelen naar het koffiezetapparaat. Of naar je auto, naar je fiets, naar je werk. Het is tijd om echt die deur uit te gaan als je vandaag moet werken. Matthew Wilder, Break My Stride.

0: The Opposites, een feestje op mijn graf. Ja, nou ja, laten we gewoon nog even niet aan dat graf komen, toch?
1: Nee.
0: Dat lijkt me een veel beter idee. Het is tijd voor zelfde woord, ander nummer, zelfde woord, ander nummer. Ja, wij hebben een woord van de redactie gekregen.
1: Ja.
0: Het woord van vandaag is stronger.
1: Yes.
0: En wij moesten daar allebei een plaat bij zoeken.
1: Ja.
0: En die gaan wij back-to-back draaien.
1: Leuk.
0: En dan gaan we begin van het volgende uur, want ik zie nu alweer dat het veel te lang gaat duren. Gaan wij met jullie, lieve luisteraars, bediscussiëren welke van die twee nou het beste was.
1: Oké.
0: Zal zijn, dus.
1: Ben er lopen te wezen.
0: Ja, welke Stronger heb jij meegenomen?
1: Stronger van de Sugar Babes.
0: Ah, en waarom die?
1: Waarom die? Ik heb ze toevallig vorig jaar, denk ik, gezien.
0: Oh,
1: en
0: echt?
1: Ik was best wel nog onder de indruk van wat zij kunnen.
0: Wat heb je, waar heb je ze gezien?
1: In de AFAS.
0: Niet waar?
1: Ja, dus dat was helemaal leuk. In de originele formatie. Dus,
0: ook nog, ze waren compleet.
1: Ze waren compleet, ja. Inclusief die dame met het mooie rode haar.
0: Ja, wauw.
1: Dus de OG.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Heb jij gewoon geregeld? Even, nou ja, je hebt het niet geregeld, maar je hebt het gewoon even gezien.
1: Ja, dus ik, dat vond ik een goede reden om deze mee te nemen. En jij, wat heb jij uit de hooghoed getrokken?
0: Ik heb natuurlijk Britney Spears meegenomen.
1: Goeie. Ja.
0: Oktober 2000 kwam die uit als derde single van haar Oops, I Did It Again album.
1: Ik denk meteen aan dat rode pakje.
0: Ja.
1: Iedereen, denk ik.
0: En ik vind het mooie dat ze refereert aan haar eerste debuuthit. Hè? Want My Loneliness is Killing Me.
1: Yep.
0: En in dit nummer zingt ze My Loneliness Ain't Killing Me No More.
1: Let's go!
0: We hebben nog een suggestie voor Stronger trouwens in de chat. Dat is een mooie als verzoekje. Stronger, Better, Faster van Daft Punk.
1: Ja.
0: Zeker. Hadden wij ook mee kunnen nemen.
1: Bedenken, maar zo slim waren wij niet.
0: Nee. Het is nog vroeg, hè? Hallo, rustig aan. We gaan eerst de Sugar Babes. Zo moeilijk. Moeilijk.
1: Sugar Babes,
0: Sugar Babes. Daarna Britney. Dan is het journaal. En dan komen we er gewoon gezellig in met Daft Punk. Zullen we dat gewoon doen?
1: Let's go.
0: Tagine, jij krijgt gewoon waar je om vraagt. Maar nu eerst de Sugar Babes.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3 serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen alweer op. De meeste staan nog in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.

0: Ja, je hoorde zojuist uiteraard Daft Punk met Harder, Better, Faster, Stronger. En dat kwam eigenlijk omdat wij in het vorige uur... je luistert trouwens naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit Robbie.
1: Yay!
0: Wij hadden een woord gekregen van de redactie, dat was Stronger. Daar moesten we allebei een plaatje bij uitkiezen.
1: Ja.
0: Jij had gekozen voor Sugar Babes. Ik voor Tante Brit.
1: Yes.
0: Britney.
1: En toen was er iemand heel erg opmerkelijk.
0: Ja, Tsargain die zegt... how about this one?
1: Ja,
0: en
1: how
0: hij,
1: about that?
0: How about that? Ik denk dat die gewonnen heeft.
1: Dat denk ik ook.
0: Ik denk
1: met
0: dat,
1: vlag en wimpel.
0: Met vlag en wimpel.
1: Tadaa!
0: Beste keuze van vandaag.
1: Ja.
0: Nou, steek die maar in je broekzak.
1: Ja.
0: Denk ik dan.
1: Ja.
0: Is, als jij ook een keertje mee wilt praten over welke plaat bij welk woord het beste hoort, dan moet je zorgen dat je elke woensdag luistert. Want dan hebben Robbie en ik weer een nieuwe uitdaging met een nieuw woord.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus doe gezellig mee.
0: Doe gezellig mee, ja. En als je nou te laat bent met meedoen met dat onderdeel, dan hebben we nog iets leuks voor je vandaag. Want er is nog ruimte voor.
1: Een verzoekplaatje.
0: Precies.
1: Dus en, kom maar door.
0: Ja, hoe doe je dat nou? Nou, als je zit te luisteren en je hebt toevallig je telefoon in je handjes, dan kun je een appje sturen naar 0634606464. Ging dat te snel? Jammer joh. Nee hoor, dan kan je gewoon ook naar de website www.girlpowerradio.nl. Daar zie je een WhatsApp-icoontje. Klik je erop, kan je met ons praten. Dat geldt ook voor de app. Ja, daar heet die zelfs verzoekjes.
1: Nou.
0: Veel makkelijker kan het niet zijn. En kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat. Dan kun je daar in de chat achterlaten wat je graag wilt horen. Eén belangrijke regel. Geen pan.
1: Fluit.
0: Dat.
1: Ja.
0: Het is tijd voor de Waar gebeurde woensdag.
1: Ja.
0: Ja, en daarbij gaan wij altijd even een deep dive doen. Hoe doe je een deep dive? Nou, dat is een deep dive, maar dan goed samengevat door de redactie.
1: Okay.
0: Ik denk dat dat wel een goede manier is van te omschrijven. En dat gaat eigenlijk vaak over de achtergrond van een hitje.
1: Een hitje?
0: Nou, en dit
1: maar
0: was
1: dit
0: wel
1: was
0: een hitje.
1: Ja, een jetser van een hit.
0: Een jetser van een hit, inderdaad. Ja. We gaan het hebben over Kelly Clarkson's Because of You.
1: Ja.
0: Ja. De allereerste versie van dit nummer. Hoe oud denk jij dat je moet zijn om zo'n lied te schrijven?

0: Ja, een jaartje of 25, 30.
1: Ja, toch? Hè? Ja. Je moet wat eelt op je ziel hebben, wat meegemaakt hebben.
0: Ja.
1: Ja, nee, is niet nodig, want dit nummer werd door Kelly geschreven toen ze 16 was. Nou wil ik niet zeggen dat je niks meegemaakt hebt op je 16e, zeker niet. Sterker nog, haar ouders waren uit elkaar en dat had heel veel invloed op haar en haar vertrouwen in relaties. En toen ze het later voor het eerst voor haar eigen album, want ze had die tekst geschreven als een soort dagboek, schrijf het van je af tekst.
0: Okay.
1: Toen mocht ze een eerste album opnemen en toen dacht ze, ik wil deze graag op mijn eerste album. En toen zei de producer, nee, en je kan ook helemaal geen liedje schrijven. Nou, dat is leuk om te horen.
0: Was niemand het mee eens, toch?
1: Nou, dat eerste album kwam hij dus mooi niet op.
0: Nee.
1: Maar ze gaf niet op, want het album Breakaway dat daarna kwam, toen werkte ze het nummer verder uit met Ben Moody en David Hodges. Ben Moody, die eerst in Evanescence zat, trouwens, even belangrijk om te weten.
0: Heel belangrijk.
1: Daaruit is gegaan vanwege drama mama. En vervolgens zich op andere vrouwelijke zangeressen heeft gestort om op die manier een legacy achter te laten. Want belangrijk detail, Ben Moody, toen hij uit Evanescence ging, zei,
2: ik wist dat ik bij deze band niet iets achter kon laten voor mijn nageslacht wat eeuwig zou zijn. Oh, en blijkbaar zag hij dat in Kelly Clarkson wel.
1: Ja, nou ja, het label zag uiteindelijk dat Moody Hodges het nummer tot iets moois hadden weten te prakken. En dachten, nou weet je wat, dan brengen we het uit als singeltje.
0: Nou.
1: Nou,
0: en
1: the rest is very much history. Want oh jongens, wat was dit en is dit nog steeds een knijter van een hit. En natuurlijk een goed teken om je te herinneren aan het feit dat doorzetten soms hartstikke goed is.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. De KNVB heeft de trainerstaf voor de nationale teams voor het seizoen 2026-2027 definitief ingevuld. Bij de hoogste vrouwenteams blijft alles hetzelfde, daar zijn geen wijzigingen doorgevoerd. Bij de jeugdteams worden wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Kevin Compier maakt met zijn huidige groep de overstap van onder 16 naar onder 17. Zijn plaats bij onder 16 wordt vervolgens ingenomen door Felicienne Harteveld-Minnaar. Zij zal een jaar later met dezelfde lichting opnieuw doorschuiven naar onder 17. De KNVB heeft daarnaast twee oud-internationals aan de technische staf toegevoegd. Mandy van den Berg wordt assistent bij onder 17, terwijl Merel van Dongen die rol gaat vervullen bij onder 19. Wereld Atletiekbond World Athletics heeft voor het eerst een WK atletiek toegewezen aan Afrika. In 2029 vinden de wereldkampioenschappen plaats in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. 2 jaar na Nairobi vinden de WK atletiek van 2031 plaats in München. En volgend jaar zijn de wereldkampioenschappen in de Chinese hoofdstad Peking. De Nederlandse volleybalmannen zijn uitgeschakeld op het EK. De ploeg van coach Joel Banks verloor ook zijn 4e duel. Het ongeslagen gastland Finland was met 3-2 te sterk. Onze dames van Team Kingdom of the Netherlands zijn momenteel in Oklahoma voor de Women's Softball World Cup. De groepsfase is afgerond en Nederland speelde gisteren tegen Brazilië en won met 6-1. Nederland is na deze eerste groepsfase geëindigd op de 3e plaats. Alleen China en de Verenigde Staten hebben gewonnen van Nederland en die landen spelen vandaag de finale. Nederland speelt vandaag tegen Mexico in de tussenronde en de winnaar mag naar de troostfinale. De eerste 2 van de groep plaatsen zich direct voor de eindronde van het WK dat volgend jaar april zal plaatsvinden in Redcliffe, Australië. Voor Oranje zou de 3e plaats ook nog uitkomst bieden, want op basis van hun ranking en prestaties tijdens het vorige WK, waar zij 4e werden, zouden zij dan in aanmerking komen voor een wildcard. Het blijft nog even spannend in Oklahoma dus. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.
2: Sta jij vrijdag in de file? De night is loos. Laat je auto weer rollen. Luister vrijdag tussen 4 en 6 naar Monique en Paskina.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 met ook daar 10 minuten op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Papendrecht 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 5 Seconds of Summer. Dat is heel kort voor een zomer met Teeth. Ja, ja, Your Heart's Got Teeth. Nee, we stonden het niet helemaal.
1: Nee.
0: Maar het maakt niet uit. Het is tijd.
1: Het is goed gekomen.
0: Precies. Voor Wist Je Dat Woensdag. En wat weet ik nog niet dat jij wel weet?
1: Nou, ik hoop dat je het wel al weet, maar zit jij veel achter een scherm?
0: Zeker. Ja, sterker nog, er staan hier voor mijn snoetert 2 enorme schermen.
1: Dat bedoel ik. En dan is er een geheugensteuntje, dat is de 20-20-20 regel. Ja, ik zie water branden.
0: Ja, dit was mijn meest intelligente gezicht. Ga door.
1: Ja, en dat houdt dus in dat je na 20 minuten minstens 20 seconden op 20 voet. En dan denk je 20 voet.
0: Ja.
1: Hoe ver is dat dan?
0: Hoe ver is dat dan?
1: 6 meter, maar ja, dan is het 20-20-6. Dus dat maakt het niet per se.
0: Okay.
1: Dus 20 voet afstand eventjes kijkt. En knipper dan ook een paar keer goed met je ogen.
0: Wacht even hoor.
1: Ja, go for it. Je kan het. Ja.
0: Gaan jullie ook zo dom kijken van knippen met je ogen?
1: Ziet er heel goed uit.
0: Ja.
1: Niks meer aan doen.
0: Nee.
1: Dus dat zou je klachten die je eventueel ontwikkelt kunnen verminderen.
0: Ik vermoed dat ik 27 jaar te laat ben met deze
1: Maar het is geen wondermiddel. Hè? Als je echt aanhoudende klachten hebt, moet je gewoon even langs de huisarts.
0: Oh, en niet langs de opticien?
1: Dat mag ook.
0: De brillenboer?
1: De brillenboer, ja.
0: Ja.
1: Dus 20-20-20.
0: Ja, 20-20-20. 20 minuten. Oh, er wordt hier in de chat gezegd, ik heb mijn YouTube Shorts op 20 minuten gezet.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel slim. Want dan
1: dat
0: kan je dus daarna,
1: dan weet je gewoon,
0: breekt die vanzelf.
1: Yes.
0: En dan ga je even wat anders doen. En zover mogelijk kijken is belangrijk. Je moet op 16 hoog gaan wonen, hoor ik net. Dat,
1: wow.
0: Dat schijnt, dat is wel
1: niet
0: vet.
1: 20 hoog dan.
0: Nee. Oh. Nee, dat was wel mooi geweest. 20 hoog, 20-20-20. Dan wordt het 20-20-20-20.
1: 20-20. Maar goed, dit was even een tipje van Flipje.
0: Nou, dit is een vermoedelijk toch wel erg nuttig tipje van Flipje. Oh, zo, mijn scherm gaat helemaal loes hoe. En ik dacht, misschien ligt het aan mij.
1: Maar wat wij ook wel eens doen, is gewoon even koffie of thee halen na 20 minuutjes.
0: Ja, precies. Even een rondje lopen. Ja. Is ook gewoon goed wel voor de
1: doorstroom.
0: De doorstroom. Ja, precies. Ja. De doorstroom.
1: De doorstroom.
0: 20-20-20-20. Wat zullen we eens doen met 20?
1: Hoe?
0: 21 Pilots?
1: Ja, let's go.
0: Maar wat dan? Want daar hebben we natuurlijk... even kijken.
1: Ja, ik kan wel dingen...
0: Oh, ik weet. Dit vind ik grappig. Als je nou niet... Let op.
1: Oh, ik weet wat je
0: gaat
1: doen.
0: Ik heb de brug gevonden.
1: Ja,
0: als je nou niet die 20-20-20 doet... Dan krijg je er ontzettende pijn aan je harsjes van. Waging my words behind my face and above my throat.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan, het allerlekkerste programma in de ochtend op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit Robby.
1: Dat ben ik.
0: En we zijn wel aangeland bij misschien wel het allerleukste moment van de dag.
1: Dat denk ik ook.
0: De tijd voor de verzoekjes van de luisteraars.
1: Precies. En wij hebben de allerbeste, allerleukste, allerknapste luisteraars.
0: Sowieso. Ja. Dus. Dat hebben wij.
1: Ja.
0: Laten we beginnen gewoon met eentje.
1: Nou, laten we beginnen met Christina Millian. Die is aangevraagd door de vriend van de show, Lefty.
0: Yay!
1: En dan gaan we luisteren naar When You Look At Me.
0: Lekker.

0: Nou, volgens mij zie ik Christina Milian, maar dat kan aan mij liggen. Wij vonden het een lang liedje.
1: Ja.
0: Maar het duurt maar 3 minuten 40. Oh. Dus dat is op zich maar gevoelsmatig.
1: Vandaag de dag voor een liedje best lang, toch?
0: Dat is waar, maar voor toen niet.
1: Nou, okay.
0: Voor toen het uitkwam. Deze was dus... Is dus voor Lefty. Je hebt nog meer verzoek.
1: Ik heb zeker meer verzoekjes. Ik heb van Jantina. Die heeft een hele fantastische vakantie gehad op Curaçao. En die wil graag even terug naar die vakantie. Heb ik Blue Wave van... wij hebben hem omgedoopt tot Sean. Maar het is misschien Jayon of John. Maar
0: Gian.
1: Maar wij zeggen gewoon Sean.
0: Sean. Blue en Wave. Zijn blauwe golfjes.

0: ben ik dit jaar niet op vakantie geweest. Maar dankzij Sean, of Gian,
1: was ik toch wel
0: even op vakantie. Ja. Ik waande mij op het strand achter jou, terwijl ik op weg was naar de cocktailbar.
1: Heerlijk.
0: Ja, dat idee, dacht ik. Nou, bedankt. Ik ben even kwijt wie het aanvroeg, sorry.
1: Jantine.
0: Ja, bedankt voor deze inzending.
1: Yes.
0: En er kwam nog meer binnen.
1: Er kwam zeker nog meer binnen.
0: Het houdt niet op.
1: Nee, het houdt zeker niet op. Nou ja, van de zomerse vakantie gaan we nu naar een hele natte bende.
0: Oh, bah.
1: Ja, net als de regen buiten.
0: Mm-hmm.
1: Daar gaan we naar luisteren, naar Chasing Waterfalls van TLC. En die is aangevraagd door Jorien.
0: Hey Jorien, ik vind dat een heel vet nummer.
1: Ik
0: dus
1: ook.
0: Dit is natte bende die ik oké vind.
1: Ja.
0: Zeker.

0: Ik weet dat er een mama appelsap is. Een Amerikaanse versie daarvan. Dat heb je ook. Dat is gewoon de Misheard Lyrics.
1: Ja.
0: En daar schreef iemand ooit op een website. Het is ook gewoon de website misheardlyrics.com. Fantastisch om op te zoeken. Daar schreef iemand dat ze verstond bij Don't Go Chasing Waterfalls. Don't go Jason Waterfall. Want ze dachten dat het ging over een jongen die Jason Waterfall heet. Don't
1: Could
0: go.
1: Be a bad guy.
0: Jason
1: je
0: Waterfall.
1: Weet het niet. Nee.
0: Ja, en we hoorden net bij Christina Milian.
1: Nee, maar we gaan nu niet alle liedjes zitten te...
0: Mag ik het niet verpesten
1: ja,
0: voor
1: tuurlijk
0: je?
1: Ja, natuurlijk wel. Go for it.
0: Nou ja, wat hoorden we bij Christina Milian? Ze zei, look at your neighbor. Of zong ze.
1: Ja, dat zei ze.
0: En het klonk
1: dat
0: als,
1: ze helemaal niet.
0: Look at your navel.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, voor de navelstaarders onder ons, er is ook muziek voor jullie. En voor de inzenders, we hebben nog een verzoekje. En dat is wel meteen het laatste verzoekje van vandaag. Ja. Want voor meer hebben we geen tijd. Dus voordat jij gaat vertellen waar we naar gaan luisteren, ga ik nog eventjes aan de luisteraars vertellen wat ze verder van ons kunnen verwachten vandaag. Zometeen om 10 uur is het tijd voor niets meer en niets minder dan GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Mag allemaal. Vanmiddag om 4 uur is het weer tijd voor achteraansluiten. Van Hugo en Deborah vandaag. Dat wordt rete gezellig. En meteen daarna Soundscrolling met Daniek, Robbie, Dols en Noah.
1: Yes.
0: Zeg maar nee, dan krijg je er 4.
1: Hopsakee.
0: Sowieso luisteren, die wordt heel erg gezellig. Maar goed, dan gaan we er nu uit met het laatste verzoekje.
1: Ja, Puk kwam met zijn Guilty Pleasure. Ik zou niet weten waarom het een Guilty Pleasure is, want I love it. Shake It Off van Taylor Swift.
0: Helemaal lekker. Ja, rest ons niets anders dan te zeggen, heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: Voor je eigen.
0: Je eigen.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem achteruit de brug worden afgemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer...

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt er aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Nederlandse benzineprijzen zijn vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentenplatform United Consumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net boven het vorige record van een week geleden. Ondertussen laten de internationale olieprijzen wel een lichte daling zien op de markten. Het blijft echter onduidelijk wanneer de beschadigde Saoedische pijpleiding weer volledig in gebruik genomen kan worden. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Ze trouwden in 1985 en kregen 3 kinderen. Het paar woonde jarenlang in Spanje. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Campton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Oh yeah.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Oh yeah.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Confession of the Groom.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest. Flixbus ziet 15% meer boekingen, vooral in de weekenden. Ook NS Internationaal verwacht vanaf komend weekend meer reizigers. Het tweeweekse bierfeest begint zaterdag en wordt vooral gevierd in München. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Hallucinate hoorde je hier bij achteraansluiten van wie ook alweer, Deborah.
1: Oh, dit ging even helemaal mis. Ik dacht Lady Gaga. Nee. En toen dacht ik, oh, is het Taylor Swift? En toen ineens hoorde ik het. Het was dubbel lipje.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, nou goed. Een goed begin is het halve werk, zullen we maar even zeggen.
1: Dat is heel erg, want ik heb deze vrouw echt al een paar keer live gezien ook. Dus dat ik even een misconnectie maakte in het hoofd, dat is wel heel bijzonder. Maar goed, hey, het is woensdagmiddag. Dan nou, gebeurt dat wel eens.
0: Daarom, we gaan vandaag ook weer de week doormidden zagen.
1: Ja, lekker. Heb ik heel veel zin in.
0: Nou, fijn. Dat gaan we dan zo meteen eventjes doen. Ik heb mijn zaag namelijk niet bij me. Die had ik even klaar willen zeggen. Maar die komt zo, dat beloof ik je. Dan gaan we zo officieel de week doormidden zagen.
1: Heel goed.
0: Verder zijn we hier dan ook nog tot 6 uur met heel veel lekkere muziek.
1: Ja, fijn.
0: Want jij hebt ergens om... Nou, je hebt ook nog een praatplaatje meegenomen.
1: Ik heb een leuk praatplaatje meegenomen, ja.
0: Oeh, die komt straks. Verder gaan we uiteraard tegen 6 ook weer even jouw dierengeluidkennis testen.
1: Oh, ik ben nu al zenuwachtig over.
0: Ja, dat dacht ik al. Niet geslapen vannacht, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee,
0: dat...
1: precies.
0: We gaan het ook hebben over gehoorbescherming. Want dat is, dat is misschien binnenkort niet meer nodig.
1: Ja, bij concert. Dat zou eigenlijk toch best wel fijn zijn.
0: Jawel, hè?
1: Ja, ja.
0: En verder hebben we nog een lekkere track voor je. Zoet of hartig, dat is de vraag. Wil je een zoet plaatje of een hartig plaatje, gaan we je zo vragen. Maar eerst eens even lekker. Oh,
1: ah, yes.
0: Ja, dit is... Ja, dit nummer is dan toch altijd, daar kun je dan niet echt op stil blijven staan.
1: Nee,
0: hè?
1: We gaan lekker dansen hier in de studio.
0: Ja, en of je nou in de file staat, of misschien thuis op de bank ligt te vegeteren, het maakt niet uit. Laat even weten wat jij aan het doen bent. Dat kan via Twitch als je meekijkt, of door te appen naar 0634606464. Ja, je kan ook gewoon de app downloaden en dan op het WhatsApp-icoontje klikken. Zo moeilijk zijn we niet. In ieder geval, lekker dansen. Disco Inferno.

What?

0: Nou, Macklemore heeft geen thriftshop nodig, denk ik, met het inkomen wat hij heeft gegenereerd uit dit liedje.
1: Dat denk ik ook inderdaad, ja.
0: Nee, dat de artiesten die naar de thriftshop gaan, ja, het mag hoor. Het mag, want ze hebben daar wel echt leuke kleding. Maar
1: misschien meer een hobby dan.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik. Ik word ook zo'n leuke bontjas daar weten te scoren.
1: Ja, precies, zoiets. Ja, en misschien herinnert hij zich nog even aan de tijd dat hij nog niet stinkend rijk was.
0: Nee, dat is waar. Nou goed, hij heeft zo goed recht natuurlijk. Ga lekker naar de thriftshop. Dat lijkt me goed ook voor de kledingindustrie.
1: Absoluut.
0: En het milieu. Ik wilde nu een passend bruggetje maken naar voedsel, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat vanuit de kleding, vanuit de tweedehands winkel moet doen.
1: Nee, dat weet ik ook niet, maar Macklemore eet vast heel veel mac and cheese en dan more.
0: Jammer dat ik die nu niet paraat heb. Maar zou die dan van zoet of hartig houden? Dat is dan een beetje de vraag.
1: Oeh, ja, moeilijk.
0: Moeilijk. Want we gaan weer op zoek naar de lekkere track van vandaag. Twee tracks. Eentje met iets zoets in de titel of de artiest. En eentje met iets hartigs in de titel of de artiest. En vandaag heb ik twee keuzes. Uiteraard. Maar eentje is het zoetste van het zoetste. Namelijk Sugar Sweet van Benson Boone.

0: die is heel zoet. Ja. En dan hebben we ook een hartig plaatje. Maar ik ben wel, ik weet niet helemaal of het hartig is.
1: Want ja, ik ben heel benieuwd, Hugo. Wat heb je uitgezocht?
0: Het heet Bitter.
1: Oh, ja, maar dat is wel, dat valt wel onder hartig.
0: Oké, gelukkig. Ja. Ja, you fucked her on the corner before dinner. Ik denk wel dat het hartig is. Ja, dat laten we het daarop houden.
1: Ja, dat heb je mooi gezegd.
0: Welke wil jij horen? Een zoete of een hartige plaat? Nou, Deb, jij bent vandaag notaris.
1: Ja, zeker. Voor opgeleid en gekwalificeerd. Dus ik ga tellen welke stemmen er binnenkomen en welke van deze twee we dadelijk gaan draaien.
0: Hé, hey, kijk daar eens. Verdomd als het niet waar is. Het is Deb de notaris.
1: Ja hoor, ja.
0: Welke wil jij horen? De zoete of de hartige? Laat het even weten, 0634-606464. Of via Twitch kun je ook lekker chatten. Dan zien we het gelijk. Neem we hem mee en dan bepaal jij wat wij draaien.

0: Gold of green. Ja, dat is het fijne van zo'n chameleon. Je mag gewoon zelf kiezen wat je lievelingskleur is. Nou, doe mij maar... red, gold of green.
1: Ik zou het nu wel heel leuk vinden als je me dadelijk een chameleon-geluidje gaat laten horen.
2: Aansluiten de soundtrack van de file.
0: Jij knijpt hem echt, hè, voor dat dierengeluid.
1: Ja, ik ben echt ontzettend... Maar dit zijn de Rastafari-kleuren.
0: Ah, vandaar natuurlijk. Red, gold en green. Ja, natuurlijk. En zwart hoort er dan natuurlijk niet bij, want dat is geen officiële kleur.
1: Nee.
0: Wel vaak gelinkt met... Ah, nou kijk eens, Adep.
1: Nou,
0: ben ik even blij dat jij er weer bij zit.
1: Goh, ik heb bijgedragen. Ik ga naar huis.
0: Nou, maar jij ook hebt bijgedragen. Jij hebt flink stemmen lopen tellen net.
1: Ja, zeker. Oh, slappe handjes ervan. Helemaal van slag ben ik. Het was spannend.
0: Ja, want we zoeken een hartige of de zoete track. Twee keuzes. Jij mag kiezen. Stemmen regenen binnen. Vertel, wat is het geworden?
1: Nou, het is sowieso een lekkere track geworden. Dat kan ik je wel vertellen. De uitslag is bijzonder spannend geweest. Er waren 41% voor Fletcher.
0: Met Bitter.
1: Met Bitter.
0: Ja.
1: En 59% voor Benson Boone met Sugar Sweet.
0: Kijk.
1: Maar ja, deze man is eigenlijk ook een klein beetje hartig, hè? Want hij heet Boone.
0: Miranda, Henry, Kilian en Henk, bedankt voor jullie stem.

0: De zoete plaat van vandaag, Benson Boone, Sugar Sweet. En met dit achter de kiezen is het tijd om een rondje te gaan fietsen. We gaan weer eens even het land in, Deborah.
1: Nou, spannend. Even die calorieën afschudden die we net gegeten hebben met Benson Boone.
0: Absoluut. Al die boontjes. Oh nee, dat was het niet.
1: Honger maakt rauwe bonen zoet.
0: Oh. Hè?
1: Dus we zijn weer rond, Hugo. We zijn weer rond.
0: Ja, ik moet die padoempats moet ik wel echt even gaan, klaarzetten. Ja. We beginnen vandaag eventjes in Almere om te kijken wat daar aan de hand is. Daar liep een schooldag vanochtend een beetje anders voor de VMBO-leerlingen van het Ares College. Ja, wat er gebeurd is, laat ik dat maar gewoon vertellen door de woordvoerder van de brandweer.
2: We zijn vanmorgen gealarmeerd dat er in het Schei Natuurkunde lokaal een proef gaande was met het stofje jood. Dat is niet helemaal goed gegaan. Het hele plaatje is nog niet helemaal duidelijk. Op dit moment is ook een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse om te kijken voor jongens van is het veilig om in het lokaal te betreden. Dan wordt de stof opgeruimd, hè, zodat de kinderen in ieder geval morgen weer in een veilige schoollokale hun werkzaamheden kunnen verrichten.
0: Ja, experimenteren met jood, dat is ook niet zo handig, hè? Goed.
1: Ja, dit is wel standaard volgens mij in natuurkunde en scheikunde.
0: Ik vind het mooi. Goed, we gaan naar sporten. Hardlopen om precies te zijn. Op 19 september vindt in Groningen de Heroes... In Zaandam de Heroes Run plaats. De Dam tot Dam loop is daar normaal gesproken.
1: En dan
0: de dag daarna is het dan ook voor kindjes.
1: Ach, wat leuk.
0: En kinderen met een beperking hebben ze een speciale editie voor. Dat is dus die Heroes Run.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, dat vind ik echt top. En ze trainen er vol voor, ook die kinderen. En de 9-jarige Fenna doet mee. Ze is heel hard aan het trainen met haar loopfiets. En NH Nieuws die vroeg haar... Wat is er nou zo leuk om aan dit hardloop-evenement mee te doen?
3: Je kan rennen. En als je de finish haalt... Dan krijg je een medaille.
1: Ik hoop dat ze een medaille krijgt.
0: Ja, ik hoop. Weet wel, ik hoop het ook.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog meer sporten, maar dan naar Brabant. En ja, wie Brabant zegt, zegt natuurlijk Eindhoven. En wie Eindhoven zegt, zegt PSV. Nou, Luana is 16 en heel erg fan van één speler van PSV. Mauro Junior. Ze kreeg afgelopen weekend ook een shirt van hem na die wedstrijd. Helemaal blij mee.
1: Ach, ja, dat is leuk.
0: Het is echt heel leuk. Al dacht ik vind het vooral een beetje goor. Een beetje heel erg goor.
4: Hij was wel heel vochtig, zeg maar, gisteren nog. Ik zit er nog spetters op, maar ja, hij ruikt natuurlijk gewoon wel een beetje naar zweet. Ja, hij ruikt echt naar zweet.
1: Nou, dan weet je wel dat hij echt is. En dat hij ook echt heeft gevoetbald. Dat is op zich wel een goeie.
0: Ja, dat is in ieder geval waar. Ik vond het inderdaad goor. Maar goed.
1: Ik denk de moeder ook. Die ziet dat waarschijnlijk ook zoiets van... Oké, jij gaat lopen naar huis, schat. Zie je zo.
0: Ik denk dat ze hem nooit gaat verkopen. Ook nooit gaat wassen.
1: Nee.
0: En al helemaal niet voor 50 cent.

0: Van Curtis James Jackson III. Wel bekend als 50 cent.
1: Hij heeft zich tot een halve euro gedegradeerd.
0: Fantastisch. Gaat zeker naar de thrift store.
1: Dat denk ik wel, ja. Mooie blouse terugkomen. Hey, Deb.
0: Ja, Hugo.
1: Draag jij gehoorbescherming op concerten?
0: Tegenwoordig wel.
1: Nou, dus binnenkort misschien niet meer nodig, hè?
0: Ja, dat zou ik eigenlijk wel heel fijn vinden. Want ik vergeet ze wel eens.
1: Kijk. Nou,
0: En ik worstel soms met waar je staat in de zaal. En dat je het dan, dat het dan net te veel bescherming is. Dat je het net niet goed hoort. Of juist dat het nog steeds te hard is. Ik vind het moeilijk.
1: Nou, dat snap ik. En de goed nieuws voor jou. Zometeen hoeft het niet meer.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 475 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 17 kilometer daarvan. Tussen Utrecht en Beest. Je hebt een half uur vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Van de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug minstens een uur vertraging. Staat 20 kilometer file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 15 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken, 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Sabia, The Day After Tomorrow. The moment you are hier bij GoPower Radio. Achteraansluiten, weet je nog? Tot zes.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
2: Ik ga zelf als liefhebber ook vaak naar een concert als ik zelf niet hoef te spelen. Ik heb nooit oordoppen in. Mensen met doppen hebben niet de full experience. Zo is het gewoon.
0: Nou, dat is Blauwtsoen die je hoorde.
3: Ja, ja, dit is wel een pittig hoor. Want aan de ene kant wil je natuurlijk niet die moeilijke tinnitus oplopen.
0: Nee.
3: Aan de andere kant is dit dus wel waarom ik onlangs nieuwe gehoorbescherming heb gekocht. Omdat, ja, die ik had, was eigenlijk gewoon zo goed dat ik dacht, ja, ik doe hem dus niet in. Want ik hoor dan niet helemaal meer wat ik wil horen.
0: Ja, en ik ken het. Als ik op een festival zit, dan heb ik oordoppen mee. Omdat ik niet wil, 's nachts wakker wil worden in mijn tentje van al die feestende festivalgangers. Ja. En als ik dan per ongeluk mijn muziekoordoppen ben vergeten en ik doe die dingen in, nou, dan hoor je gewoon helemaal niks meer. Dan is dat inderdaad niet de full experience.
3: Nee, zeker niet.
0: Maar de tijd van oordoppen zou wel eens voorbij kunnen zijn.
3: Ja, nou, vertel me meer, want ik ben hier heel erg in geïnteresseerd.
0: Nou, Blauwtsoen, die je net hoorde, deed mee aan een experiment in de Melkweg in Amsterdam, waarbij ze keken wat er nou zou gebeuren op het moment dat ze de concerten even wat zachter zouden instellen. Zeg maar gewoon de mensen achter de front of house die de muziek regelen en de audio even een paar dB eraf. En dan kijken hoe mensen het ervaarden. Nou, de reacties waren positief. En het was eigenlijk best wel een groot succes. En ze zeiden, ja, het is eigenlijk heel erg leuk zo zonder oordoppen. En het is ook helemaal niet nodig.
3: Nee, nou, zeker als de muziek wat zachter gezet wordt, dan zou het ook niet nodig moeten zijn. Want ik vraag me dan wel af hoe dat is voor de mensen achter in de zaal. Want meestal heb je natuurlijk wel verschillende geluidsniveaus op verschillende plekken.
0: Ja. Hè?
3: We kennen allemaal nog de reclame van Hardcore Linkspoor. Want daar schijn je dan de meeste gehoorschade op te lopen. Hè? Voor de linkerbox, ik weet ook niet precies waarom.
0: Linkspoor is altijd het gezellig, zeggen ze.
3: Ja,
0: dat is in concert schijnt dat zo te zijn.
3: Ja, dat schijnt zo te zijn. Het is Hardcore Linkspoor. Maar hoe zit het dan met die mensen die lekker achteraan bij de bar willen staan?
0: Dat vraag ik mij ook af. En ik vraag me nog iets anders af, want ik heb me eventjes ingelezen. Ze gaan namelijk nu de decibel wat naar beneden doen. Namelijk gemiddeld 94, 95 decibel gemeten over een kwartiertje. Nou ben ik geen natuurkundige, maar ik heb mij wel eventjes verdiept in gehoorbescherming en et cetera. En toen las ik dat je bij 95 dB precies na een kwartier al de eerste gehoorbeschadiging kunt oplopen.
3: Ja, volgens mij is dat best wel hard.
0: Dat is ook best wel hard, vergelijkbaar met een drillboor.
3: Ja.
0: Dus of het nou echt zoveel zachter is, ik betwijfel het. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel een uitkomst als het gaat werken.
3: Absoluut.
0: En artiesten misschien wat minder hard concerten. Want soms is het ook zo hard dat je het gewoon helemaal niet meer hoort.
3: Dat het niet meer fijn is. Nee, precies. Dat het gewoon echt een beetje pijn doet. Dan is het niet fijn luisteren naar zulke muziek. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben benieuwd of het verleden tijd gaat zijn. Heb je nu gehoorbescherming bij je, Deborah?
3: Ja, in mijn tasje, zeker.
0: Nou, pak ze even bij. We gaan namelijk zo de powerplaat weer even doornemen.
3: Oeh.

0: van deze week.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file. Ja,
0: en dan is het natuurlijk, kan het maar tijd zijn voor één ding, hè, Deborah?
2: Ja, de keuzeplaten van deze week.
0: Yo!
2: Ja, hè? Jij had het goed, hè?
0: Ja, je had het helemaal goed.
2: Ja, drie fantastische keuzeplaten en daar kan je gewoon op stemmen.
0: Via de website www.girlpowerradio.nl of via de app als je die hebt. En heb je die nog niet, download hem even.
2: Hoe dan?
0: Ja, dat kan helemaal niet, joh. Dat is, we zijn namelijk heel goed te beluisteren via die app. En ook via Twitch, als je mee wil kijken en bijvoorbeeld Lucifer wil ontmoeten, die achter Deborah heerlijk op een stoel ligt te slapen. En af en toe er kop even boven de... Ja, wat is dat? Is draagzak uitsteekt?
2: Ja, draagzak. Ja, ja, verraad me maar weer. Ik heb een hond in een draagzak, inderdaad.
0: Zo'n hond heeft poot, hè, Deborah?
2: I know. Maar ze gebruikt ze gewoon liever niet.
0: Nee, oké. Goed punt. Iemand die zijn poten wel gebruikt, dat zijn de mensen van Almost Monday. Die hebben namelijk een plaat gemaakt. French Kids heet dat. Mm. En die plaat is kanshebber op de powerplaat van deze week.
2: Kijk.
0: En hoe kan het nou dat ze French Kids maken terwijl het Amerikanen zijn? Vraag jij je dan af?
2: Ja, nou, heel aparte titel. Sowieso heb ik heel veel vragen al over deze titel, maar goed.
0: Nou, dat komt dus. Nou, die titel is vrij logisch. Ze waren namelijk in Frankrijk bij een concert en ze zagen het publiek, wat vooral bestond uit jeugdigen en jongeren en kids, helemaal uit hun dak gaan, alsof er niks toe deed. En toen werden ze geïnspireerd en dachten ze, wij moeten hier een plaat over schrijven.
2: Oh, wat een goed verhaal. Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Laten we hem gaan luisteren. En je kan er dus opstemmen.

0: French Kids, Almost Monday. Gelukkig duurt dat nog eventjes. Want het is woensdag en we zitten midden in de powerplaten kanshebbers van volgende week. We nemen ze alle drie weer eventjes met je door. En op de leukste kun jij stemmen. En dan bepaal jij gewoon wat wij draaien.
1: Ja, precies. Het is niet aan ons, het is aan jullie. Dus laat weten welke je wil horen volgende week, heel de week, heel de tijd.
0: Elke twee uur komt hij een keertje voorbij.
1: Oh, niet heel de tijd. Oké. Okay.
0: We draaien niks anders meer.
1: Nee. Nee hoor, zo erg is het ook niet. Maar je stem is dus wel heel belangrijk.
0: Absoluut. Net als in de democratie. Goed, ander onderwerp. Dove Cameron, die speelde ooit in een film en maakte heel veel muziek. En dat eigenlijk is wat ze doet. Dat doen wel meer artiesten. Maar zij kwam laatst weer met een plaatje. Vers van de pers. Ongeveer 6 dagen terug. Nog geen week geleden.
1: Oeh.
0: Ja, hij is nog warm ook. Ik voelde er net even aan. En het gaat over aanpassen aan de cultuur ergens anders. Do as the Romans do.
1: Oh ja.
0: Maar dan verpakt in een liedje met een hele goede zwengel romantiek er doorheen. Ja, Rome, romantiek, ik snap het wel. En ze maakte daar een plaat over.
1: Nou, te gek.
0: Ja.
1: En ze is Amerikaans.
0: Ja.
1: En ze heeft het gewoon over Rome.
0: Ja, bizar hè?
1: Het is gek.
0: Het is werkelijk.
1: Durf ze daar water te drinken? Ja. Dat is Ik ben heel benieuwd naar dit plaatje. Let's go.
0: Stemmen hè, als je dat nog niet gedaan hebt.

0: Dove Cameron, When in Rome. Take off my clothes and fall in love.
1: Ja, bijzondere volgorde vind ik dit.
0: Jawel.
1: Ik zou het net andersom doen.
0: Ja, ik snap het wel hoor.
1: Eerst verliefd worden en dan... jij zou gewoon op je eerste date naakt binnenkomen. Hi! Hey, kan hè? Misschien slaat het aan.
0: Misschien, nou, ja. Laten we het eens proberen. Nee, we gaan het niet proberen. Dat. Goed, hoe kan het toch dat het zo ongemakkelijk wordt steeds tussen die powerplaten door?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Nee, nou, laten we maar gewoon, misschien moeten we elkaar eens lief gaan groeten op straat. Wordt het minder ongemakkelijk.
1: Laten we dat doen.
0: Jij kijkt me aan, je denkt, waar heeft die gast het over?
1: Ja, echt.
0: Over Chiara Savasta, die daar een liedje over schreef. Ach ja, ik probeer bruggen te bouwen, maar het lukt niet altijd even
1: goed. Nee, maar gaat goed.
0: Nou, fijn, gelukkig. Zij komt uit Montreal, ze Canadese singer-songwriter. Ze is heel erg opkomend en ze heeft best wel een herkenbaar pop-soundje. Ze schreef op jonge leeftijd al wel nummers voor de gitaar en de piano. Eigenlijk vooral om haar emoties te verwerken. Later kwam ze er ook achter dat ze er ook boodschappen mee kon verkondigen.
1: Kijk.
0: En ja, nou, dat heeft ze met deze plaat gedaan. Ze wil ons aanmoedigen om even wat vaker hallo te zeggen. Of hi op straat.
1: Dat vind ik wel een hele goeie eigenlijk. Hoewel, je moet wel een beetje ook de context in de gaten houden, hè? Want als je in het donker steegje achter iemand loopt en je gaat ineens hallo zeggen, is het toch misschien minder comfortabel. Ik weet het niet.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me heel erg bewust ben van het feit dat ik niet altijd hallo zeg. Maar gewoon als iemand me tegemoet komt, overdag, op de stoep, een keertje groeten. Dan moeten we een voorbeeld aan nemen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Mensen worden daar blij van.
0: En zeg je dan hi of hallo?
1: Ja, hallo ken je niet, hè?
0: Nee, oké.
1: Nou, ik vind hi dan te joviaal.
0: Zo heel random.
1: Nee, joh, ik heb niet met je geknikkerd, hou eens op.
0: Chiara die kan in ieder geval niet kiezen, want haar track heet hi, hello.
1: Oh.

0: question. What the fuck is...
1: Ja, dus ze maakt haar zin niet af en dat is maar goed ook, want ik weet niet wat ze ging zeggen. Zometeen ook oude muziek, want deze plaatjes zijn vers van de pers. Ik heb een lekker liedje voor je klaarstaan. Oeh, iets met liefde, iets met Queen. Ik zou zeggen, lekker blijven hangen.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op een aantal wegen loopt het goed vast door werkzaamheden en door ongelukken. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Beest een half uur extra door de werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. Ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Hoorn 25 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden. Een half uur extra, daar zijn ze bezig met het bergen van een auto die in brand heeft gestaan. 2 rijstroken zijn dicht. En het staat zo goed als stil op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zingend in de file.
5: Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: God Love. Oh, liefde voor deze plaat ook. Queen, Crazy Absolute. Little Thing. Cult. Love.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Tot 6 uur zijn we er inderdaad om jou door die files heen te helpen. Ik zeg we, want ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik zou niet eens alleen willen, Deborah.
2: Nou, zo. Heb jij goed gezegd. Dan krijg je natuurlijk problemen.
0: Ja, dat is ook. Ja, je hebt zo'n agressieve hond achter je zitten. Die...
2: Ja. Met bewaking mee.
0: De bewaking mee. Ja. Dat is, nee, wij bewaken gewoon dat jij die files doorkomt. En dan zorgen we ervoor dat het heel gezellig wordt.
2: Precies.
0: We gaan dit uur, dat is wel leuk, ga ik jou weer je dierenkennis testen. Ik heb een dierengeluid mee.
2: Leuk.
0: Het is nog nooit gelukt, hè? Niemand heeft het tot nu toe geraden.
2: Nee, nee, dus dat is een prima segment.
0: Het is...
2: Die moeten we zeker erin houden. Maar goed, het is in ieder geval een uitdaging. Het kan maar niet te makkelijk zijn, het leven.
0: Verder gaan we het even na 5:30 ook hebben over de grootste typfout van de muziekindustrie. En jij hebt nog een praatplaatje meegenomen. Wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb wel even eentje uit de oude doos. Ik heb 1987 meegenomen. En het is van Yellow.
0: En waarom heb je die meegenomen?
2: Ja, verschillende redenen. Maar het eerste conceptscript van James Bond 2026 is af.
0: Oh?
2: Ja, en daarom gaan we dadelijk dit plaatje draaien. Dan kan ik uitleggen waarom we dit linken aan James Bond. Terwijl het er eigenlijk niks mee te maken heeft. Oh. Maar goed, dat is voor later.
0: Dus het heeft heel veel en helemaal niks ermee te maken?
2: Precies,
0: dat wil ik weten.

0: Shop Boys. Maar ik hoorde toch echt een vrouwenstem? Of heeft hij gewoon een hele hoge stem?
1: Ja, deze heeft gewoon een hele hoge stem. Ik was meer gefascineerd door dat brrr, wat je af en toe ineens op de achtergrond hoort. Ik ken dit nummer. En ineens valt dat geluidje me op.
0: Je hebt het nooit gehoord?
1: Had ik nog nooit. Nee, was mij eerder niet opgevallen. Dan wel heb ik er geen actieve herinnering aan.
0: Ik vind wel dat je het goed deed. Wil je het nog één keertje doen?
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: En je hebt een praatplaatje meegenomen, Deborah.
1: Ja, zeker. Wel echt een van mijn favoriete nummers is dit. Want het is namelijk Yellow met The Rhythm Divine. Ooh. Featuring Shirley Bassey. En de stem van deze vrouw is natuurlijk al legendarisch. Maar ik vind de combo met Yellow ook heel erg bijzonder. Dit nummer is uitgekomen in 1987 en is terug te vinden op het verder volledige, fantastische vijfde album van Yellow, One Second. Echt waar, als je ze niet kent en je kent dit album niet, ga er naar luisteren, want alle nummers zijn goed.
0: Oké, en het is Yellow zonder W, hè?
1: Het is Yellow zonder W en Yellow is een Zwitserse electrogroep, bestaande uit Boris Blank en Dieter Meijer. En er wordt gezegd dat dit nummer speciaal is geschreven voor Shirley Bassey's stem. Oeh. En dat kan je dadelijk ook echt wel horen, vind ik. De opname vond plaats in de studio van Yellow in Zurich. En het nummer combineert de electro-sound van de jaren 80 met het klassieke ballade van Shirley Bassey. En echt een power ballad. Shirley Bassey werd daarmee geïntroduceerd aan een jonger publiek. Dus Yellow voelde zich een soort van verantwoordelijk om haar legendarische repertoire ook te introduceren aan de wat jongere generatie. En daarom vind ik het leuk om dit ook nu te draaien. Want Yellow wil ik dan weer introduceren aan deze jongere generatie.
0: Oh, wow.
1: Voor de mensen die dat niet kennen natuurlijk.
0: En je zei net dat het iets te maken had met James Bond. Die heb ik nog niet helemaal.
1: Nee, nou, dat ga ik je dan nu uitleggen. Shirley Bassey heeft sowieso 3 James Bond liedjes gezongen. Hè? Goldfinger bijvoorbeeld. Diamonds Are Forever. En Moonbreaker.
0: Aha.
1: En dit nummer heeft dus een echte James Bond sound.
0: Oké.
1: Ja, want dat is geïnspireerd op Bondliedjes. En daardoor dacht iedereen dat het een Bondliedje was. Maar dat is dus niet zo. Het is Yellow met Shirley Bassey, The Rhythm Divine.

0: Wat een stem.
1: Ongelooflijk,
0: wat een plaat.
1: Hè? Ja, ik vind dit echt een banger. Ik hoop iedereen helemaal lekker ontspannen in de file staat nu.
0: Dat
1: of lekker gewoon kan doorrijden. Dat is misschien nog beter.
2: Zometeen heb ik weer een dierengeluid voor jou meegenomen. Jij mag weer gaan raden. Maar
1: spannend.
2: Eerst mag je eens even raden wie dit geluid eigenlijk is.
1: Het is Britney.
2: Oh, ik dacht Britney, maar het is er wel. Ha, toxic, hoor je hier. Op

0: Alsof de stoel over een houten vloer glijdt. Dat einde van Toxic, hè?
1: Ja, inderdaad. Een beetje met je nagels over zo'n krijtbord heen. Lekker.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ik heb weer een dierengeluidje voor je meegenomen, Deborah.
1: Oh, nou, ik hoop dat ik het nu eindelijk eens een keertje goed heb.
0: Ja, je zou de eerste zijn, want de afgelopen 3 weken heeft nog niemand het echt goed geraden.
1: Maar ik pretendeer een soort dierenliefhebber te zijn, hè?
0: Dus, ja, dus mijn verwachtingen zijn ook torenhoog van jou.
1: Ja, fijn.
0: Als je dat maar even
1: no
0: weet.
1: Pressure.
0: Nee, absoluut niet. Klein beetje. Het dier wat ik vandaag heb meegenomen, dat klinkt zo.
1: Wauw.
0: Nee, ik doe een extra lang fragment. Wil je hem nog een keertje horen?
1: Ja, heel graag.
0: Dan doen we dat gewoon, omdat jij het bent.
1: Dank je.
0: Heb je enig idee?
1: Nee.
0: Nou, je hebt nog ongeveer 3 minuten om erover na te denken. Dan wil ik graag een antwoord van je weten.
1: Oké. Okay.
0: Welke hoek zit je nu?
1: Nou, het is geen vogel.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus dit gaat helemaal goed komen.
0: Dit komt helemaal goed. Ik ben benieuwd of je hem wel eens gezien hebt in het echt. Daar ben
1: ik ook
0: benieuwd naar. Nou, nog 3 minuutjes, dan komen we terug. Denk maar even rustig na, Deb.
1: Yes.

0: Welk dier is het toch? Kings of Leon hoorde je hier met You Somebody. Maar we zijn op zoek naar een dierengeluid. En wel dit dierengeluid. Ja, wat is dat nou toch, Deborah?
1: Oh, ik vind dit heel erg lastig. Ik dacht eigenlijk iets van een marter. Het is geen vogel. Dat kan ik je wel
0: vertellen. Dat heb je goed. Klopt.
1: Ik ga voor de otter.
0: Jammer.
1: Weer niet goed.
0: Ah, dat is jammer.
1: Maar ik ben nu wel heel benieuwd wat het wel is, Hugo.
0: Nou, dat is niet zo moeilijk, want het is namelijk een das.
1: Oh, maar ik zat wel in de buurt.
0: Ja, zeker.
1: Hè?
0: Je zat zeker in de buurt.
1: Ah, krijg ik een halfpuntje? Een halve medaille.
0: Hoe zat je precies in de buurt? Met een stokstaartje. Nee, wat zei je nou? Ja, een stokstaartje. Ik heb nog nooit een das op zijn achterpoot
1: zitten. Ik zei een otter.
0: Oh ja, nee, ja.
1: Maar je hebt gelijk, is niet gerelateerd.
0: Helaas. Nou, morgen aan iemand anders weer. En volgende week misschien weer aan jou.
1: Ja, dat zou leuk zijn, want ik wil natuurlijk wel de eerste zijn die het goed hebt. Dat snap je.
0: Nou, de kans dat iemand het raadt is nihil. Maar goed, maakt niet uit. We gaan vrolijk verder. King Kong 5, Mano Negro.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 590 kilometer file. Het loopt vooral vast op de A12 richting Den Haag. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Geldermalsen. 21 kilometer en 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 richting Den Haag. Ruim een uur vertraging tussen Bunnik en Nieuwebrug. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. Twee van de vier rijstroken zijn daar afgekruist. En op de randweg, de N2 bij Eindhoven richting Van Den Bosch, heb je 10 minuten vertraging bij Veldhoven Zuid. Op de randweg zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: abracadabra van de allergrootste typfout die de muzikale geschiedenis gekend heeft. Lady Gaga.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
2: Ja, dat moet je me toch nog eens even uitleggen, Hugo. Hoe zit dat met die typfout?
0: Nou, dit is gebeurd. Ze had een producer met wie ze heel veel samenwerkte. En elke keer als zij de studio inkwam, toen begon hij altijd te zingen Radio Gaga, Radio Gugu. En vervolgens sms'te hij dat in de tijd van de sms naar haar. Alleen was er ook al toen autocorrect. En die veranderde dat naar Lady Gaga. Per ongeluk. Zij zag dat en dacht...
2: Dit is hem.
0: Dit is hem. Zo moet ik vanaf nu heten.
2: Wat grappig. Ik kende dit verhaal niet. Maar ook een manier om aan een naam te komen.
0: Lady Gaga dus. En een andere manier om aan een naam te komen is om geboren te worden. Ja. En dat heeft Lady Gaga ook zelf gedaan. Maar die is nu ook...
2: Ze heeft ook iets later geboren worden.
0: Absoluut. Ik was helemaal van mijn apropos. Ik had helemaal geen idee.
2: Ze is moeder geworden. Ze had de laatste jaren wel al uitgesproken dat ze een kinderwens had. En ze is natuurlijk sinds 2020 met de man waarmee zij is. 2024 zijn ze verloofd. En nu hebben ze een baby gekregen onlangs, een paar dagen geleden.
3: Lady Gugu.
2: Ja, dat denk ik dus.
0: Toch?
2: Ik hoop heel erg dat het Gugu Gaga heet.
0: Ik heb even geprobeerd te zoeken.
2: Nee, wij weten het niet.
0: Nee.
2: Het geslacht is niet bekendgemaakt en ze heeft er verder niks over willen delen. En ik denk dat dat ook gewoon prima is. Lekker even met het gezinnetje genieten van dit wonderlijke moment. En niet per se gelijk aan de grote klok hangen. Hoeft ook niet, toch?
0: Ik vind wel knap hoe ze het zo lang heeft weten te...
2: Verbergen?
0: Ja.
2: Deze kindersurprise.
0: Ja.
2: Ja, nee, dat is inderdaad heel knap van haar, ja. Maar ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat ze nu dan moeder is geworden. En inderdaad, die naam. Wat zou een leuke naam zijn voor het
2: kind? Ja, kind. Sowieso Gaga Gugu. Kom op.
0: Gaga Gugu. Laten we het Gaga Gugu. Laten we daar ons geld op gaan inzetten.
2: Ja, ook lekker inzijdig. Kan voor een meisje en een jongen. Helemaal prima.
0: Deze vrouw heeft ook kinderen. 2 biologisch en 2 geadopteerd.
2: Oh ja.
0: En die dansen ook wel eens met haar mee op het podium.
2: Ja, leuk.
0: Madonna heb ik het natuurlijk over. Into the groove. Come on, precies, dat dacht ik. Tot 6 uur achteraansluiten.

0: Into the Groove. Nou, we zitten er lekker in, hè, Deborah?
1: Nou, zeker.
0: En we gaan nu ook echt wel iets heel leuks doen als je het mij vraagt. Want het is natuurlijk weer woensdag. En we moeten natuurlijk eigenlijk ook nog even hierbij achter aansluiten Girl Power Radio even de week doormidden zagen.
1: Ja, heb je nou eindelijk je zaag gevonden?
0: Ik heb mijn zaag gepakt. Zullen we het even doen?
1: Doe maar.
0: Oh, daar komt ie, hoor! Oh.
1: Je wil een veiligheidsbril op.
0: Ja, die hebben we. Ja, hoor. Ja, en dan gaat ie. Hatsa, de week is doormidden.
2: Jij yes. denkt dat je het weet, maar ik weet het beter.
3: Vrouwen hebben gewoon altijd gelijk. Dat is gewoon feit, ja. Maar als je het opzoekt, dan zie je dat ook staan.
0: En daarom ga ik dus iedere woensdag de straat op om dat te bewijzen. Ja, gewapend met een microfoon vraag ik vrouwen over hun expertise. Wat weten zij beter dan ik? Wat kunnen zij mij uitleggen? En waarover kunnen vrouwen mij nog een hoop leren? Kijk, het probleem van mansplaining is dat mannen altijd denken dat ze ergens veel over weten. Ze overschatten zichzelf. Vrouwen daarentegen denken over het algemeen dat ze ergens minder over af weten dan ze doen. Zij onderschatten zichzelf. Ik kwam een dame tegen in het mooie Groningen en die onderschatte zichzelf ook. Die wilde me het een en ander uitleggen over generatieverschillen. Nou, ik zou zeggen, luister zelf maar.
4: Ik denk dan dat je nooit degene bent die het meeste ergens over weet. Ja, jongeren denk ik, jongerenparticipatie. Dat is mijn nieuwe baan, dus ik moet daar steeds meer van weten.

0: ooit. Die hebben eigenlijk nog nooit zoveel baantjes gehad. Ik denk dat ik daar iets meer in zit dan de meeste mensen. Nou, het verschil is de hoeveelheid problemen. Want ik denk dat elke generatie hun eigen problemen heeft en eigen obstakels en dingen waar je doorheen moet komen. Maar wetenschap zegt ook dat jongeren nu in een polycrisis leven. Jongeren die hebben meer mentale problemen, hun bestaanszekerheid is zwaar, ze hebben weinig toekomstperspectief. En omdat je dus al die verschillende lastige uitdagingen hebt als jongeren, kom je er moeilijker uit dan voorheen. En dat is het verschil.
1: Precies.
2: Ja, daar zegt ze wel iets, hè?
1: Toch?
2: Ja, wel goed punt.
1: Dankjewel voor deze uitleg weer. Volgende week een nieuwe. Oh, maar eerst even heel erg verliefd worden.
2: Lekker.
1: Oeh.

0: ontploffende vlinders in je buik.
1: Lekker hoor.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En het is tijd voor nog veel meer vlinders in je buik. Of eigenlijk heel veel liefde en positiviteit.
1: Kijk, daar houden we van.
0: Absoluut. Het is namelijk weer 5:13 op dit moment. En dat is een beetje de tijd dat wij eens complimenten gaan uitdelen.
1: Oh, leuk.
0: Iedere dag nieuwe positiviteit de ether inslingeren. Gewoon mensen hun dag wat beter maken. Ik ben de straat op gegaan en ik heb mensen gevraagd wie ze wilden complimenteren. Jullie mogen raden waar ik was.
3: Compliment van mijn dochter, omdat ze nooit opgeeft.
4: No matter how hard life gets, the people that surround you always bring you out of the dark.
5: Complimentje voor degene die deze grote markt heeft ontwikkeld. Ja, ik ben echt gigantisch fan van de nieuwe grote markt.
6: Iedereen hier een hele leuke stijl heeft. Een beetje vintage, iedereen is lekker hun eigen dingen aan het doen.
7: For Groningen, maybe. That it has such a lovely vibe together with everyone.
8: Een compliment voor de organisator van de markt.
9: Complimentje voor mijn schoonzus. Dat ze zo lief is.
1: Nou, dit is wel hartverwarmend.
0: Dit is toch hartverwarmend. Heerlijk.
1: Was je in Groningen?

0: Adios, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir, arrivederci, ciao, het debra, vaarwel en nog 41 andere manieren om goodbye te zeggen. Je hoort de train. En we gaan ook goodbye zeggen. We zijn alweer aan het einde van achteraan sluiten.
1: Ja, tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Hè,
0: absoluut. Ik zag hem ook voorbij vliegen. Toen dacht ik, oh, we moeten er alweer uit.
1: Ja, moeten we nog? Ja.
0: Ja, want Danique zit klaar om hier samen eens even flink door de populaire TikTok-trends te gaan scrollen. Zometeen na 6 uur soundscrolling.
1: Hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ze gaan het in ieder geval hebben over een trend die op TikTok niet te missen is. Whimsy maxing.
1: Ja, en ik ben niet zo van de TikTok, maar hier ben ik echt voor, hoor, deze trend.
0: Ja, ik snap nog niet helemaal wat het inhoudt, maar goed, dan moet je maar luisteren als je dat wil weten.
1: Zo is het.
0: Ik ben er morgen weer. Fijne avond.
1: Heb het goed.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Hey en welkom bij Soundscrolling, de plek waar muziek en je verslaving aan social media eindelijk echt samenkomen. Mijn naam is Danique en normaal zit ik hier met Robin, maar die is nu even op vakantie. Dus ik heb niet één, niet twee, maar drie superleuke gasten meegenomen, namelijk Robbie, Does en Noah.
1: Hallo!
2: En vandaag gaan we je meenemen naar een wereld waar eindeloos scrollen ineens verandert in muziek en de rest van de week in je hoofd blijft zitten. Want zeg eerlijk, hoe vaak zit je niet half bewusteloos te swipen? Hoor je een fantastisch fragment van 15 seconden en heb je werkelijk geen idee hoe de rest van dat nummer gaat?
3: Ja, guilty. Ja, ik ben een beetje social media verslaafd en onderhand ken ik daardoor dus 1000 nummers alleen van het refrein. Maar goed, daar gaan we vandaag dus wat met z'n allen aan doen. In deze uitzending duiken we dus diep in de viral sounds van dit moment. Oude classics die door TikTok ineens een tweede leven krijgen en de magie van die ene perfecte audioprikkel.
2: Van de allergrootste hypes tot de absolute twijfelgevallen waarvan je denkt, wie heeft dit bedacht? Wij hebben de uren scrollen alvast voor je gemaakt. Jij hoeft alleen maar te luisteren. Zeg maar dag tegen je schermtijd waarschuwing. Let's scroll.
3: Yes. Oké, meiden. We moeten het echt even ergens over hebben. Want er is namelijk een verschijnsel dat mijn complete algoritmische gezondheid op TikTok op dit moment een beetje overneemt. Namelijk whimsy maxing.
2: Whimsy maxing? Dat klinkt een beetje als een vage Pokémon of een dure meditatieworkshop. Wat is dit in vredesnaam?
3: Ja, laat me je de officiële en hoogwetenschappelijke definitie geven. Whimsy maxing is dus een TikTok-trend waarbij je, om maar zo te zeggen, het maximale uit je speelsheid, fantasie en magie haalt door alledaagse saaie spullen of situaties dus te transformeren met overdreven, veel vrolijke, sprookjesachtige of glitterdetails tot het punt dat het echt compleet absurd wordt.
2: Dus als we het even vertalen in een beetje ABN. Je weigert te accepteren dat je volwassen bent met belastingverplichtingen en je giet maar emmers glitter over je saaie bestaan heen.
3: Ja, eigenlijk exact dat. Het is een beetje een opstand tegen het saaie volwassen leven eigenlijk. En de ultieme vorm van whimsy maxing op TikTok op dit moment is eigenlijk totale en genadeloze strassteentjes invasie. Werkelijk alles krijgt momenteel een behandeling met een heet lijmpistool, tienduizenden plastic diamantjes van de Action en je kan gaan.
2: Nu gaat er wat dagen. Ik zag gisteren dus letterlijk iemand haar complete 15 stappen skincare routine doen, terwijl haar hele gezicht beplakt was als een soort wandelende discobal. Zelfs die retinol ging over die strassteentjes heen.
3: Oh god. Ja, het blijft niet bij een beetje opmaken. Het gaat echt helemaal nergens meer over, om heel eerlijk te zijn. Ik zag net dus ook een video van een meid en die had haar complete bankstel steentje voor steentje beplakt. Haar bank. Ik kan me niet voorstellen dat je daar nog lekker op kan zitten.
2: Nee, stel je voor dat je daar in je korte broek op gaat zitten. Dan heb je straks de afdruk van de Sacré-Cœur in je achterwerk staan.
3: Ja, nou, dat willen we niet hebben. Maar het gaat gewoon door. Drinkbekers, telefoonhoesjes, complete dashboards van auto's. Ja, de mensen zelf. Iemand die bijvoorbeeld volledig de benen van haar vriend beplakt met diamantjes terwijl hij een videogame zit te spelen bijvoorbeeld. Neem een kaal hoofd. Dat kun je ook transformeren in een soort gigantische, laten we het noemen, Swarovski kristal. Of een racemasker beplakken. Want ja, waarom heeft een racemasker eigenlijk geen glitter of glamour?
2: Ja, je moet op het circuit ook fantastisch zijn, Doels.
3: Ja, eerlijk. Hoe zie je het voor je als je 's avonds die troep er weer af moet pulken, dan lig je er 3 weken later nog steeds te slapen op een matras vol scherpe nepdiamanten. Ja, je stofzuiger begeeft het denk ik spontaan als je dit allemaal probeert op te ruimen.
2: Ja, en je vindt die glitters dus echt nog terug op je pensioenleeftijd. Maar stel, ik geef jou nu een doos met 3000 steentjes en een tube textiel lijm. Wat is het eerste in dit pand dat jij gaat whimsy maxen?
3: Ja, dat vind ik dus niet zo moeilijk. Ik ben daar een beetje op voorbereid. Ik zeg namelijk mijn eigen microfoon hier. Die krijgt gewoon een complete Beyoncé Met Gala makeover, zou ik zeggen. En
2: nice.
3: Daarna jouw stoel. Als je, als je niet snel uitkijkt. Nee, maar zonder grap. Twijfel jij hier niet enorm tussen wat een fantastische vrolijke creativiteit. En dit is een absolute ramp voor de mentale gezondheid. En die plastic soep alleen al.
2: Ja, ik neig toch heel erg sterk naar het laatste. Wie heeft er in godsnaam de tijd om 6 uur lang steentjes op een kaal hoofd te plakken? Maar stiekem blijf ik er wel naar kijken.
3: Ja, en dit probleem heb ik nou ook. Dat is een beetje het gevaar van TikTok. Je denkt dat je naar een nuttige documentaire kijkt. Maar ondertussen zit je 20 minuten later nog steeds te staren naar een meid die een doos eieren staat te beplakken met glitters.
2: Ja, precies dat. Een beetje magische chaos op je feed kan geen kwaad. Maar als ik morgen met een glitterhoed op de redactie verschijn, moet je me absoluut tegen mezelf in bescherming nemen.
3: Zal ik proberen.
0: Ja, en ik heb het perfecte nummer, denk ik, meegenomen. Dan gaan we, ja, dan heb ik het natuurlijk over Diamonds van Rihanna.
3: Oeh. Ja. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Je luistert nog steeds naar Soundscrolling. Ik ben Daniek.
1: Ik ben Roby.
2: Ik ben Dols.
3: En ik ben Noah.
0: Ja, op social media ontstaan elke dag nieuwe trends en muziek speelt daarin één grote rol. In Trending Track analyseren wij welke nummers op dit moment viral gaan, maar vooral welk stukje van het nummer wordt gebruikt. Wat vaak niet het hele liedje is dat populair wordt, maar net dat ene specifieke fragment dat perfect bij de trend past. Of bij de video of de challenge. We kijken naar wie het gebruikt, hoe het wordt gebruikt en juist waarom het zo goed werkt binnen de social media.
2: Inderdaad. En volgens mij, allerliefste Noah,
3: ja,
2: had jij toch iets gevonden voor vandaag?
3: Ja, dat klopt zeker. De viral sound van vandaag is namelijk Party Next Door met East Liberty. Ken je deze toevallig, Dols?
2: Ja, nou toevallig. Ja, je kan het raden. Ik met mijn social media verslaving zat op TikTok. En toen kwam het geluidsfragment voorbij. En ja, ik vind het een beetje. Het is een beetje moody. Een beetje in my feelings. Een beetje. Ja, 's avonds in de auto dat je dan door de regen rijdt. En dat je dan doet alsof je in een videoclip zit. Een beetje dat gevoel.
3: Ja, ik ken dit liedje dus niet. Maar de artiest heeft volgens mij wel een aantal nummers die ik dan weer wel ken. Kan je bijna verzekeren als je nu TikTok opent dat je binnen een paar minuten dit nummer voorbij hoort komen.
2: Oh ja, 100%. Want ja, dat is wat ik zeg. Ik kwam hem ook tegen. En meestal zit hij dan onder zo'n TikTok slideshow. Ik weet niet of jij die toevallig ook gezien hebt. Waarbij je dan lekker nostalgisch door iemands camerarol kan swipen.
3: Ja, precies dat. Het fenomeen recap is natuurlijk niet nieuw. Maar mensen maken echt over alles een samenvatting.
2: Ja.
3: En nu is dus massaal de zomereditie aan de beurt. En echt iedereen gooit dus zijn beste zonsondergangen en sangria foto's in zo'n slideshow.
2: Ja, groot gelijk.
3: Dus dat kan je dan swipen met het liedje eronder. En dan zie je dus al die foto's lekker voorbij komen.
2: Ja, en wat ik me dan altijd wel afvraag is, waarom pakt iedereen dan zeg maar een specifiek nummer wat dan zo hard gaat op van die video's? Waarom niet gewoon, weet ik veel, een nieuwe hit van Fleming of zo?
3: Ja, nou, dat is een goede vraag. Want als je dus naar de tekst luistert, dan past het dus echt perfect bij deze trend. Hij zingt namelijk letterlijk: "The summer's over and we're watching the sun finally set."
2: Ja, dus eigenlijk gewoon perfect om de herfst in te luiden en de zomer lekker achter je te laten. En nou ja, een beetje de ultieme combinatie van, hoe zullen we het noemen, terugblikken en kijk maar eens, een fantastisch leven hebben gehad. En als er dan een paar grote accounts dat doen, dan denkt de rest van de wereld, je moet die van mij ook zien.
3: Ja, en geef ze is ongelijk, want we willen toch allemaal even flexen met onze bruine tanlijnen, vakantiekleed. Ja, ik dan, hè?
2: Ja, ik niet.
3: Voordat de herfst ons weer opslokt. Ik heb het zelf in ieder geval ook gedaan, met foto's van feestjes, festivals, vakantie.

0: vrienden stond je toevallig ook tussen.
1: Oh, dan ga ik hem liken.
0: Geweldig om te maken.
1: Ik ga hem liken. Misschien dat ik er dan ook eentje maak en op TikTok zet. En misschien inspireren we nu ook wel de luisteraars om onze zomerkiekjes te bekijken of hun eigen zomerkiekjes te plaatsen.
0: Zo, ja, je weet maar nooit. Want weet je wat ook een goed idee is trouwens?
1: Nou, vertel eens Noah.
0: Even te luisteren naar het hele liedje. En die dus dan viral is gegaan van die paar seconden van Party Next Door. En spoiler, grote kans dat het de rest van je dag in je hoofd zit. Dus dit is Party Next Door, East Liberty.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Zoals bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Baterdorp ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 3 kilometer door een ongeval. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en daar ben je 20 minuten lang onderweg. Aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen en Tijnje staat 4 kilometer. Er ligt daar een verloren lading slachtafval op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is een half uur. En een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede zorgt bij Borne-West voor 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en je luistert nog steeds naar Soundscrolling. Ik ben Danique.
1: Ik ben Roby.
2: Ik ben Doel.
3: En ik ben Noah.
0: Ja, social media heeft er echt voor gezorgd dat muziek uit het verleden nooit meer verdwijnt. Integendeel, oude hits krijgen aan de loopte van de band een tweede leven.
1: Welkom bij ons rubriekje Oud in een nieuw jasje. Waarin we duiken in klassiekers die ineens weer keihard viraal gaan op TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts. En het opvallende is, vaak gaat het niet eens om de artiest zelf die een nieuwe release doet of een tour aankondigt. Het draait puur om een spontane trend. Een herkenbaar audio, video die door duizenden mensen massaal wordt overgenomen. We onderzoeken waarom juist deze hits opnieuw opduiken en wat ze zo aantrekkelijk maakt voor een nieuwe generatie luisteraars.
2: En de absolute uitblinker van deze week is een nostalgische parel van eigen bodem, So Incredible van Ilse de Lange.
1: Woo! Yeah!
2: Wie had ooit gedacht dat we in dit tijdperk van hiphop en elektronische beats ineens weer allemaal massaal naar de gitaar van Ilse de Lange zitten te luisteren? Maar op TikTok is dit momenteel dus echt een gigantische hype.
1: Ja, het concept van de trend is heel simpel, maar zo effectief dat je er uren doorheen blijft scrollen. Mensen maken een video of een slideshow waarbij er op de allereerste foto heel simpel de tekst staat: So Incredible.
2: Ja, en dan komt dus de opbouw, zodra de muziek doordraait en je naar de volgende foto swipet of in een video naar het volgende beeld gaat, zie je pas wat diegene dus dan zo incredible vindt.
1: Ja, precies dat. En bij een slideshow werkt het als een soort visuele ontmaskering. Op de eerste foto staat de vraag of de opzet en op de beat swipe je door naar het antwoord. Denk aan So Incredible en de volgende foto is een gigantische luie kat die in een doos ligt te slapen met de tekst Having a cat.
2: Of mensen die het gebruiken voor een feestleven bijvoorbeeld. Dus So Incredible. En dan op de beat zie je beelden van een avondje keihard escaleren in de club met de tekst Going out with the best people. Dus het is positief en het geeft iedereen ook een beetje de perfecte reden om hun mooiste of grappigste herinneringen te delen.
1: En dat is dus de magie van deze trend. Het is niet alleen maar kijk mij eens leuk zijn, maar het is vaak heel warm en oprecht.
2: Ja, het is, maar ja, zeg ook eens eerlijk. Als je nu zeg maar een slideshow zou maken met dit nummer, wat vind je dan op dit moment nou echt incredible?
1: Nou, toevallig is er van de week dus echt een video over mij gemaakt. Mijn beste vriendin had een hele lieve compilatie van ons samen online gezet.
2: Oh.
1: Met de intro So Incredible. En op de tekst had ze geswiped Having a friend like you. Met allemaal foto's van ons. En ja, het leukste en ook de ergste momenten samen.
2: Wat schattig. Dus je zat gewoon met een brok in je keel op je telefoon te kijken?
1: Ja, zeker. Ik hield het bijna niet droog. Maar dat bewijst wel hoe goed deze trend werkt. Het brengt zo'n oud nummer ineens naar 2026 vol met echte emotie. Mensen gebruiken het massaal om vrienden, huisdieren of hun favoriete momenten keihard in het zonnetje te zetten.
2: Nou, bij deze gooi ik er ook even meteen een soundtrackje tegenaan. So Incredible, making this show with you all. Laten we snel luisteren naar de plaat die op dit moment dus ieders feed overneemt. Dit is Ilse de Lange met So Incredible.

0: Ja, je luistert nog steeds naar Sound Scrolling. Ik ben Daniek en ik zit hier vandaag met drie hele toffe peren.
1: En natuurlijk Doels.
2: En Noah.
0: Ja, welkom bij de rubriek waar alles draait om die ene grote vraag. Wordt dit een keiharde banger of een absolute blunder? Tegenwoordig in de muziekindustrie is compleet veranderd. Het is niet meer zo simpel als een nummer keihard op de radio gooien en afwachten of de luisteraar het leuk vindt. Nee, vaak is een track ook. Keihard viral nog voordat hij officieel op Spotify staat.
2: Ja, artiesten delen dus een korte snippet van 15 seconden. Teasen het lied op TikTok en Instagram. En fans bouwen online de complete hype op. In Banger of Blunder luisteren we naar deze opkomende tracks en proberen we te voorspellen of de hype stand houdt. We kijken niet alleen naar de sound, maar ook naar de vraag: zal de rest van het nummer net zo goed zijn als die ene magische snippet? En heeft het nummer eigenlijk nog wel bestaansrecht zonder social media?
1: Nou, vandaag hebben we twee heel interessante cases die precies hun twee kanten van dit verhaal laten zien. Aan de ene kant een track waar tot nu toe alleen nog maar een hele slimme teaser van uit is. En aan de andere kant een nummer dat eerst viraal ging als snippet en nu eindelijk in zijn geheel te beluisteren is. Zo kunnen we de teaser direct vergelijken met het uiteindelijke eindresultaat.
2: Ja, dus we beginnen met de teaser die momenteel overal voorbij komt. De track Rapido. Dat belooft een gouden samenwerking te worden tussen Robert van Hemert en de Bankzitters.
1: Nou, wie kent ze niet?

0: Kijk, voor wie ze dus per ongeluk nog niet kent.
1: per ongeluk.
2: Per ongeluk of expres.
0: Als je toevallig te lang op de bank hebt gezeten of zo. De bankzitters zijn natuurlijk absolute YouTube koningen onder de jeugd. Die al jaren de hitlijsten binnenstormen. En Robert van Hemert is een van de volkszangers van het moment. Met hits zoals Zoet, Zout, Zuur. En moet dat nou?
1: Ja, moet dat nou?
0: Ja, moet dat nou? Een opvallende combinatie op papier. Maar die snippet belooft toch wel veel goed.
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Dit is muzikaal gezien natuurlijk geen poëzie of ingewikkelde klassieke muziek. Maar nee? Wel pure gezelligheid en feel-good energy. Het is een fragment van een paar seconden en je voelt alles aan. Ja. Dit wordt op elke borrel, in elke kantine en op elk studentenfeest keihard meegelald. Mijn voorspelling? Dit wordt een gegarandeerde banger voor het uitgaansleven zodra hij meegaat op de releasegolf.
2: Ja, misschien dat ik het daar wel mee eens ben. Maar ja, aan de andere kant van dit verhaal hebben we natuurlijk ook een plaat die al wekenlang viraal ging als snippet. En nu eindelijk echt uit is. Ik kan het natuurlijk over niks anders hebben dan Parachute van Bente. En Bente dropte dit een tijdje terug als snippet op TikTok. Ja, daar heb ik het weer vandaan. En dat is natuurlijk gigantisch overgenomen daar. Want daarom hebben we het hier nu over. Wat artiesten van tegenwoordig namelijk super slim doen bij het maken van zo'n video, is dat ze precies de sweet spot van een track weten te pakken. Vaak de laatste twee regels van de opbouw en dan een keiharde binnenkomer van het refrein. Bij Bente was dit dan de herkenbare zin: ik weet dat ik normaal moet doen. Ik weet alleen niet. Oeh, ja, kippenvel momentje hoor.
1: Ja, dat is marketing technisch gezien natuurlijk geniaal. Die ene zin is de ultieme quote voor iedereen die op TikTok weer eens een chaotische actie heeft uitgehaald of een domme misstap heeft begaan. Het was heel herkenbaar, het was pakkend en de snippet ging als een raket.
2: Ja, de snippet ging inderdaad als een raket. Maar ik moet dus zeggen, de hele track is inmiddels uit. En daarbij wil ik dus wel eerlijk aan jullie allemaal bekennen dat het mij misschien stiekem toch wel een beetje tegenvalt.
1: Nee,
2: ja,
1: nou.
2: Ja, sorry meiden. Het is, ik ben bang dat het toch niet helemaal mijn stijl is of zo. Het voelt ja, een beetje alsof het nummer rondom die ene zin is opgebouwd. En dat dan, je weet gewoon dat de overige ander, of 2,5 minuut trouwens, er een beetje bij is verzonnen.
1: Hmm. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Een kleine blunder twijfelde zo hier op de redactie.
2: Ja,
1: maar het is een bekend fenomeen. 16 seconden op TikTok klinken als een meesterwerk, maar het hele nummer voelt erna als een lange zit. De trend en het idee achter Parachute zijn superleuk, maar pakt het hele nummer ons net zo hard als die teaser?
2: Ja, ik vind dus eigenlijk nog wel dat dat een beetje een grote vraag blijft. En daarom wil ik het ook bij de luisteraars leggen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie vinden op basis van de snippet. En natuurlijk het complete nummer. Is Parachute van Bente nou een keiharde banger of toch een blunder? Laat het ons vooral weten via een DM op onze socials. Want ik ben in ieder geval heel erg benieuwd.
1: Nou ja, nu mag je lekker zelf gaan oordelen. Hier is die vanaf het allereerste begin tot de allerlaatste seconde. Dit is Bente met Parachute.

0: Ja, en dit was hem alweer, de tweede aflevering van Soundschooling. Nou. En meiden.
1: Ja, wij willen ook niet uit elkaar.
0: Nee, ja, ik wou net zeggen, ik vond het echt heel leuk dat jullie er vandaag waren. Vonden jullie het zelf ook leuk?
1: Ja, hartstikke leuk. Bedankt dat we erbij mochten zijn.
0: En ik hoop dat jullie misschien stiekem vaker ook wel aan mogen schuiven hier.
2: Misschien stiekem wel.
0: Ja, en stiekem.
1: Robbie en Robien lijkt toch ook wel een beetje op elkaar. Dus, ja, je kan je ook wel vergissen.
2: Het ging natuurlijk ook zo incredible vandaag.
1: Oh, wow.
0: Ja, en welke trend blijven jullie nou bij? Of denk je, oh, die hebben we vandaag besproken, die wil ik echt zelf gaan doen?
1: Ja, Whimsy Maxing.
0: Het ergste is dat me dit niet verbaast. Maar hou alsjeblieft wel mijn kantoorspullen niet beglitterd.
2: Dat zou ik niet willen worden.
1: Challenge accepted.
0: Oh nee, ik hou jullie op de hoogte, jongens. Nee. Ja, en volgende week zijn we er weer. Althans, ik ben er weer. En misschien met hun, misschien niet. Dat hou ik lekker geheim. Oeh. Met Geluidsgenoten, waarbij wij twee artiesten of bands tegenover elkaar zetten.
1: Spannend. Ja, en mag je al wat meer vertellen of niet?
0: Klein primeurtje. We gaan het hebben over de jeugd van tegenwoordig en Urban Dance Squad. Ja, en dan denk je, waarom deze twee? Dan moet je echt volgende week woensdag luisteren.
1: Oh.
0: Ja, en de week daarna zijn wij gewoon weer terug met Soundschooling. En ik vond het echt heel leuk vandaag, meiden.
1: Ja, wij ook.
2: Ik ook. Ja, ja, graag tot de volgende keer.
0: Ja, precies. Tot de volgende keer. Dan ben ik heel benieuwd wat voor gekke trends we dan hebben. En ik hoop zonder glitter.
2: Ik wil zeggen, ik kom beglitterd.
0: Eerlijk. Oké, ik verwacht als jullie de volgende keer er zijn, dat jullie dus wel allemaal beglitterd komen.
1: Ja,
0: anders.
1: Challenge accepted.
0: Ja. Nee, dat was hem voor vandaag. Tot volgende week.
1: Doei.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft alsnog een eerdere conceptbegroting openbaar gemaakt na aandringen van de Tweede Kamer. Hij wilde de stukken aanvankelijk niet openbaar maken omdat het om een interne begrotingsversie ging. In het voorstel stond onder meer een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor mensen met aandelen zou die al in 2028 gelden. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes sprak in 1997 de legendarische woorden It Geht On bij de aankondiging van de voorlopig laatste Elfstedentocht. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en was ook ijsmeester bij de tochten van 1985 en 86. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De centrum-linkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Volgens de publieke omroep staat de oppositie op dit moment op 176 zetels tegen 173 voor de regeringspartijen van premier Ulf Kristersson. Vandaag worden de laatste stemmen geteld, morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische horenaars. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het nest wordt door de gemeente geruimd. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig. Later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel. Like a moth.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is gisteren overleden. Hij werkte bij de vereniging van 1969 tot 2007 en werd voorzitter in 1994. In 1997 kondigde hij de voorlopige laatste Elf Stedentocht aan met de legendarische woorden It geht on. Commissaris Arno Brok noemde hem een ware ambassadeur voor Friesland. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf en een staatsbedrijf in de bosbouw- en papierpulpsector. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich journalist André Alexandrou, zijn vrouw Irana Soblani en Ludmila Tchekina, en dat is een hoofd van een nieuwswebsite. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Co-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

Sta jij vrijdag in de file? De 90's Loos laat je auto weer rollen. Luister vrijdag tussen 4 en 6 naar Monique en Pasquine.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting...